0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de Straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is de Nachttour.
2: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder 10.000

Duizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken, op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heet.

0: beste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Ja hoor, het is weer donderdag en om precies te zijn 13 augustus alweer van 2026. 2:05. Hoogste tijd om verder te gaan met dit eerste uur van het programma De Matinée. Achter de knoppen in de techniekruimte zit zoals altijd Alexander Hoog. Heeft weer hele leuke muziek klaargezet en gaat natuurlijk ook bellen met de gasten. Maar dat is in dit eerste uur helemaal niet nodig, want we krijgen gasten in de studio. En we gaan zo praten, ze moet nog even arriveren, met Linda Huibers. Zij is van de organisatie Gigant. En dat gaat natuurlijk hebben. We gaan het hebben over de buurtbios en dan het programma van augustus. Wie we ook in de studio krijgen is niemand minder dan Ton van Laarhoven. U kent hem allemaal vast nog wel. En die gaat het hebben met mij over de SOOS-reunie. Die wordt weer gehouden zoals elk jaar, maar dan nu dit jaar op 31 oktober aanstaande. Ook weer in het Vierhuis. Nou ja, we kunnen natuurlijk alles aan hem vragen daarover. Dus lekker blijven luisteren, zou ik zo zeggen. En dat gaan we nu ook doen met Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot heeft in 1964 een liedje uitgebracht met de titel Strand.

0: Het is natuurlijk echt ook strandweer, hè? Dus lekker luisteren. Strand.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons
0: onvolprezen. Zo, nou. Wij gaan eens even kijken naar de foto-expositie Goed doen voelt goed. Die is vanaf heden en eigenlijk al langer geleden begonnen. En nog tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In deze expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten, met persoonlijke verhalen. Laat deze expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is geheel gratis te bezoeken en nog te zien dus tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. En zeg je, ik wil wat meer weten, kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl /foto-expositie. We gaan luisteren, want het is gewoon nog heerlijk zomer in het land en overal. All Summer Long van Kid Rock uit 2007. Ja.

0: Zo.
1: Nou, de laatste klanken dus van Kid Rock. Vond het een gezellig liedje. Ja, mooi gedaan. Oké, en ik heb mijn gast inmiddels hier naast me zitten. Of niet naast me, maar tegenover mij zitten in de studio. Welkom, Linda Huibers.
2: Dankjewel.
1: Jij bent hier namens Gigant. Misschien wil je de microfoon wat naar je toe trekken. Hij kan omhoog.
2: Ik ga het proberen, kan niet zo.
1: Ja, doe maar even kraken zo. En dan ongeveer een vuist ertussen, dat is prima. Doe maar iets hoger nog.
2: Zo?
1: Ja, zo. Heel goed.
2: Kan iedereen mij goed horen.
1: Dat is ook de bedoeling, toch? Nou, nogmaals welkom.
2: Dankjewel.
1: Jij bent verbonden aan Gigant.
2: Ja,
1: nou,
2: klopt.
1: Ik hoef niemand uit te leggen wat Gigant hier is in Apeldoorn. Dus dat gaan we even overslaan.
2: Mm-hmm.
1: Maar je bent hier nu om te praten over de buurtbios.
2: Klopt.
1: Vertel eens even, wat
2: fijn
1: is dat
2: om hier
1: precies?
2: Te zijn.
1: Ja.
2: De buurtbios is... Ik werk als programmamaker Kunst in de Wijk bij Gigant. En bij Gigant draaien we ook hele mooie films.
1: Ja.
2: En de buurtbios is eigenlijk het idee om het grote filmscherm, wat we buiten soms wel ook bij Gigant gebruiken, de wijken in te trekken en daar mooie films te laten zien.
1: Ja, dat is denk ik wel een hele organisatie om dat zo voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ja.
1: Hè?
2: Ja, en dit is de eerste keer dat we dat doen. Dus we merken ook hoeveel daarbij komt kijken.
1: Ja.
2: Maar het wordt gewoon heel erg leuk, denk ik.
1: Wordt heel leuk.
2: Ja.
1: En staat dat immense scherm, staat dat er al inmiddels? Of
2: nee.
1: Gaat dat morgen allemaal
2: morgen,
1: naar naartoe verhuizen?
2: Morgen gaan we opbouwen in het Mainpark als eerste.
1: In het Mainpark, hè? Dat is zeker. Jullie eerste.
2: Ja.
1: Ja. En morgenavond, daar hebben we het over.
2: Ja.
1: En het begint hoe laat?
2: Het begint morgen om 9:15 als de zon ondergaat. Dus iedere film begint altijd als de zon ondergaat.
1: Ja. Ja, dan zie je het ook beter op het scherm.
2: Ja, anders zie je helemaal niks.
1: Nee, joh, nee. Oké, 9:15 begint het. Het is gratis toegankelijk voor iedereen.
2: Ja, klopt.
1: Mooi. En wat gaat er morgen dan vertoond worden? Welke film? Waar kunnen we naar kijken met z'n allen?
2: Nou, er is een vertoning morgen en een vertoning op zaterdag. Morgen gaan we Rietland laten zien.

0: 10 en op zaterdag draaien we Kiki's Delivery Service.
1: En vertel eens iets over Rietland. Niet alles natuurlijk, want het moet wel een beetje gewoon een verrassing zijn ook, hè?
0: Ja, Rietland, eerlijk gezegd, ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Maar dat was een groot succes. Een Nederlandse film, groot succes, ook op Cannes Film Festival.
1: Ja.
0: En het gaat eigenlijk over een rietsnijder, Johan. En die vindt een levenloos lichaam van een meisje op zijn land. En nou, hij wordt getroffen door een onbestemd schuldgevoel.
1: Mm-hmm.
0: Wat weet het riet dat hij niet weet? Dat is een beetje de vraag die door de film gaat.
1: Ja.
0: En dit terwijl hij ook voor zijn kleindochter zorgt, gaat hij op zoek naar antwoorden. Ik ga niet veel vrijgeven.
1: Het is spannend eigenlijk wel.
0: Het is een spannende film. Je gaat heel veel riet zien op het scherm.
1: Ja.
0: Het is ook in de buurt opgenomen. Of in de buurt zo tussen,
1: ja, misschien denk ik richting Kampen, de Wieden. Daar heb je heel grote rietvelden.
0: Ja, en wat een heel leuk iets is om te weten, is dat de hoofdrolspeler is ook rietwerker.
1: Oh ja, dus die weet echt ook wel waar die het over heeft en wat hij ermee moet doen en zo.
0: Ja, ja, de filmmaker heeft eigenlijk uiteindelijk besloten tijdens het proces van zijn onderzoek om hem te vragen als hoofdrolspeler.
1: Wat mooi. Ja, dat kun je dan wel vragen, maar iemand moet daar ook dan wel zin in hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon zijn ei in kwijt kunnen en weten ook hoe. Maar goed, daar hebben we dan een regisseur voor, toch?
0: Precies.
1: Dat gaat in goede banen leiden. Oké, Rietland. Is die ook al... je zegt het is de eerste keer dat jij hem ook gaat zien. Want je gaat, neem ik aan, er zelf ook zitten.
0: Ja, ik hoop dat ik er een stukje van kan zien. Misschien dat ik daar ook rondloop als het druk wordt. Maar,
1: En vertel eens iets over... Nou, jullie zijn in het Main Park te vinden dan. Mm-hmm. Met dat gigantische scherm. Staan er iets van stoelen, tribune? Vertel eens.
0: Het idee is dat iedereen zijn eigen stoel of kleedje meeneemt. Dus je zorgt zelf gewoon voor lekker warme deken ook. Want overdag is het warm, maar in de avond wordt het koud.
1: Het is nu snikheet. Maar vanavond gaat het weer afkoelen en morgenavond zeker ook.
0: Dus... Ja, dus je neemt eigenlijk gewoon je favoriete stoel, deken, kussen, wat dan ook mee. Ja. En je gaat gewoon... Het wordt lekker laagdrempelig. Iedereen gaat in het park zitten. Ook mensen die voorbij lopen, die mogen aansluiten.
1: Ja, leuk.
0: Ja, en voor een aantal mensen hebben we wel wat stoelen achter de hand natuurlijk.
1: Ja, maar goed. Okay.
0: Maar dat is het idee, ja.
1: En is er iets te eten en te drinken ook? Of misschien wel popcorn, want dat hoort bij een film toch?
0: Ja, er is popcorn, chips. je favoriete drankje kan je ook zelf meenemen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Leuk, gezellig. Iets voor jou, Alexander. Vlak bij jou. Dus, en je zat net al te knikken van ja, lekker popcorn, dus dat komt helemaal goed. Oké, maar dat is dus morgenavond, 14 augustus.
0: Klopt, ja.
1: Het begint om 9:15.
0: Zeker.
1: En hoe lang duurt de film? Zit er een pauze in?
0: Er zit geen pauze in, nee. Uit mijn hoofd, ik denk dat de film rond... volgens mij 1 uur en 3 kwartier dat die duurt.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Nou, mooi. En het is een spannende film. Dus daar ga je dan denk ik ook helemaal in mee in dat verhaal. Spannend.
0: Ja, leuk. Dat hoop ik wel, ja.
1: Mooi. Nou, dat is dus morgenavond, 14 augustus, in het Main Park.
0: Ja.
1: Maar je zei net al, 15 augustus gaan we ook iets doen.
0: Ja, dan kijken we naar Kiki's Delivery Service.
1: Ja.
0: Het gaat over 13 jaar. Het is een animatiefilm, een Japanse animatiefilm van Studio Ghibli. En het gaat over Kiki, die is 13 jaar oud geworden en ze is heks. En ze wordt eigenlijk van huis gestuurd. Dat gebeurt op die leeftijd, als je heks bent. En dan gaat ze haar eigen boontjes doppen. En wanneer ze dan een stad heeft gevonden waar ze wil wonen en werken, dan blijkt dat toch iets minder makkelijk dan gedacht. Dus die film gaat heel erg over opgroeien.
1: Ja, oké. En dat is ook daar in het Main Park?
0: Dat is ook in het Main Park.
1: Oké.
0: Ja.
1: Mooi, leuk.
0: Ja. En dus daar hebben we voor iedere zaterdag film hebben we ook een samenwerking met een lokale partij. Dus in het Main Park in de buurt is dat met Star Staarten. En daar hebben we een kleine samenwerking mee. Maar dat ga je zien als je komt.
1: Daar ga je nu niks over vertellen, begrijp ik.
0: Het is een verrassing, ja.
1: Oké, maar dat is dus zaterdag. En die film die begint ook om 9:15?
0: Die begint ook om 9:15, ja.
1: Oké, mooi. Nou ja, je bent ook, zie ik, want dat heb ik hier ook als informatie staan, 28 augustus is er ook maar weer een film.
0: Mm-hmm.
1: En 29 augustus ook.
0: Klopt.
1: Maar dat is niet in het Main Park. Dat is dan, wil je daar nu iets over zeggen? Of zeg je van, nou, kom een keer terug?
0: Ik wil er best iets over zeggen.
1: Nou, vertel maar.
0: Maar ik wil graag nog een keer terugkomen.
1: Ja, mag ook. we kunnen het nu even aanstippen. En dan kom je gewoon nog tegen die tijd kom je terug. Maar dat is dan in het Matenpark, zie ik staan.
0: Ja, dat klopt. Daar begint de film ook iets eerder. Want dan gaat de zon ook iets eerder weer om.

0: Oh ja.
1: En daar draaien we de Tata's en de Beentjes van Sint Hildegard.
0: Oh, die zijn leuk.
1: Ja, overigens zijn ook alle films in samenwerking met de buurt gekozen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Oh, die hebben allemaal een inbreng gehad, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus die buurt, die kun je dan ook al sowieso verwachten in al die parken daar. Ja.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. Het draait natuurlijk tijdens de vakanties. Maar dat is ook een beetje het idee dat voor mensen die terugkomen van vakantie... dat ze nog even lekker in zo'n film kunnen landen.
0: Ja, precies. Ja, snap ik. Oké. Als mensen zeggen van nou, ik wil er even toch iets over lezen... voordat ik besluit om er naartoe te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Waar is dat op te vinden?
1: Gigant.nl/buurtbios. Zet er wel www. Voor, dan kom je er sowieso.
0: Dan kom je sowieso, oké. Dus morgenavond, even resumeren nog kort. Morgenavond, 14 augustus, om 9:15... kun je dus genieten van de film Rietland. Spannende film.
1: Kom.
0: Hartstikke. Kom vooral, met z'n allen. Neem je eigen kleedje mee, stoeltje mee... iets te eten, te drinken, maar het is er ook.
1: Neem
0: je
1: vrienden mee.
0: Vrienden, buren, familie, alles. Gratis toegang, dus helemaal lekker. Maar doe wel een jasje mee of een vestje aan. Of, want het gaat afkoelen, 's avonds. Maar dat weten de mensen onder de hand. Hè? En we gaan 15 augustus. Kun je kijken naar Kiki's Delivery Service.
1: Klopt.
0: In hetzelfde park, begint ook om 9:15. En dat is weer een hele andere film. Maar erg leuk, hartstikke mooi. Ook gratis toegang. Nou, mooi. De site, zei jij,
1: www.gigant.nl/buurtbios.
0: Nou, moet kunnen, moet kunnen. Nou, voor dit moment dank je wel, zou ik zeggen.
1: Graag gedaan, jij
0: graag dankjewel. Tot een volgende keer. Dus meld het even bij de redactie. En dan zien we elkaar weer terug.
1: Leuk.
0: Hartstikke mooi. Oké. Nou, Alexander die dacht van, weet je wat, dit is een beetje ook in de stijl van de film. Hij heeft een liedje gevonden, Norma Jean Wants to be a Movie Star... Dat is van Cunningham. En het gaat dus eigenlijk over Marilyn Monroe.
1: Oh.
0: Want Marilyn Monroe, haar echte naam was dus Norma Jean. Wist je niet?
1: Ja, dat
0: vaag, hè?
1: Ja,
0: precies.
1: Ze blijft altijd Marilyn Monroe voor mij.
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, zij heette dus eigenlijk Norma Jean. En dit is uitgebracht in 1975. En het is gebruikt dus in de film... De Goodbye Norma Jean. En die is uitgekomen in 1976. Dus we gaan even terug in de tijd. Maar wel leuk.
1: Leuk.
0: Nogmaals, dankjewel dat je er was.
1: Jij bedankt.

0: Zo, nou, we moeten ineens... Ja, ik heb eventjes... ik ben ook even portier gespeeld. Om Linda naar buiten te werken. Dat klinkt een beetje raar, maar gewoon naar buiten begeleiden. En wie staat daar voor de deur? Niet Sinterklaas, nee. Ton van Laarhoven. En die zit inmiddels nu ook alweer tegenover mij. Dag Ton.
1: Goedemiddag is
0: ja,
1: het wel.
0: Goedemiddag ja, nog ja, steeds. Ja. Ja. Ben je er al aan toe om te gaan praten met elkaar? Of moeten we eerst nog een liedje draaien? Kunnen we doen, hè?
1: We gaan eerst even een beetje oude meuk draaien, hè? Of niet?
0: Ja, nou, er staat een liedje.
1: Klaarstaan?
0: Er staat iets klaar. Dat is volgens mij Duits. Dieter Thomas Koen und sein Band. Nou. En het liedje is getiteld Zaak mir quando, zaak mir wann. Zaak mir quando, quando, da, nou dat. Dus ik zou zeggen, start maar in.

0: deze tropische temperaturen, hè? Vind je niet? Ja, hè? Oké, okay, nou, we hebben even samen wat muziek klaar laten zetten. Een beetje oude meuk, zoals jij dat dan noemde.
1: Ja.
0: Maar ik hou wel van die oude meuk, hoor. Jij toch ook?
2: Ja.
0: Goed in de microfoon praten, hè?
2: Ja, daarvoor organiseren we ook deze reunie.
0: Ja.
2: Mensen willen oude meuk horen. Ja.
0: Ja, dat is, maar ja, weet je, dat is allemaal herkenbaar en dat brengt ons terug in de tijd. Beetje nostalgie.
2: Absoluut, de jaren 60, 70 muziek, dat is onze muziek nog.
0: Ja.
2: Uiteraard ook jaren 80, maar jaren 60, 70, daar is het festival op. En de reunie op gestoeld.
0: Nou, ik heb in de vooraankomst, bij de opening van dit programma heb ik al gezegd dat die gehouden gaat worden op zaterdag 31 oktober.
2: Ja.
0: Klopt, hè?
2: Klopt.
0: Ook weer in het Vierhuis, hier in Apeldoorn.
2: Vierhuis, ja.
0: En een heleboel artiesten gaan voorbij komen. Ook nog de levende, laat ik het zo maar zeggen, van bands die al lang niet meer bestaan.
2: Nee.
0: Maar wel, vertel er eens iets over. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou, we beginnen met Karel Kadies in het voorprogramma. Voor de rest, die gaat de opening verzorgen met zijn eigen band.
0: Uh-huh.
2: Daarna komt Hogai vanaf 8 uur ongeveer, 8:10.
0: Ja.
2: Speelt hij ook muziek uit de jaren 60-70.
0: Ja.
2: En dat is een klein beetje heavy natuurlijk. Met een
0: beetje steviger.
2: Ja. Een absoluut goede band uit Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
2: En zo rond 9:00 dan gaan we een revival band doen van Dave Damien the Steps.
0: Oh joh.
2: Daarbij gaat Karel Kadies zeg maar met enkele gasten gaat hij zeg maar het repertoire vertolken van Dave Damien.
0: Ja, want
2: daar heeft hij ook ooit onderdeel van uitgemaakt.
0: Ja, dat weet ik toevallig. Ja.
2: En daar komen verschillende gastartiesten bij.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus dat is een soort van schuif maar aan.
2: Ja, schuif maar aan. Elke gastartiest doet 2 of 3 nummers. Nagelang ze het repertoire nog beheersen natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja, vanzelf.
2: Maar die gasten komen allemaal uit bands uit het verleden. Die al lang zijn opgeheven. Dat zijn bands uit de jaren 60. Le Barouz, zeg maar. En Dave Damien the Steps natuurlijk.
0: Ja.
2: We hebben nog veel meer bands waar allemaal gastenartiesten uit komen.
0: Ja.
2: Die gaan allemaal om de beurt even het repertoire vertolken.
0: Wat leuk joh.
2: Ja.
0: En dat is dan vanaf 9:00?
2: Dat is vanaf 9:00.
0: Ja.
2: Tussendoor hebben we nog een reunieband.
0: Nou zeg,
2: ja, die
0: kan niet op die avond.
2: In de kantine zelf. En dat is een band rond Guus Essers, Henk Werenstein en Bas Marees.
0: Uh-huh.
2: En daar gaan optreden onder andere Jos Veldhuis van Flevium.
0: Ja.
2: Southside of the City vroeg. Dat heeft hij zelf geschreven en is geproduceerd door Weilert Joris Kooijmans.
0: Ja.
2: En daar komt ook nog bij Ruud Wegman. En dat is van de Bats.
0: Ja.
2: Dat was ooit de oudste schoolband van Nederland. En die gaat daar ook als een gastartiest optreden met mondharmonica en gitaar.
0: Wat leuk joh. Ja. Dat wordt
2: dus
0: mooi.
2: Een bomvol programma met allemaal oude meuk. En dat is met respect gezegd.
0: Met respect, nou dat weet ik toch ook. En we zijn onderhand ook een beetje oude meuk zelf.
2: Ja.
0: Maar we mogen er nog best zijn, hè?
2: Ja.
0: En ik zeg altijd, muziek houdt jong. En dat blijkt dus ook wel.
2: Ja, dat blijkt absoluut.
0: Kijk, als je door een of andere ziekte geveld wordt, dan is het natuurlijk een ander verhaal.
2: Ja.
0: Maar doorgaans zijn de mensen die muziek maken, die zijn gewoon stokoud.
2: Ja.
0: Maar muzikaal nog zeer begaafd.
2: Aan de bands die tegenwoordig overal optreden.
0: Ja, dan beginnen we een beetje opnieuw, zeg maar.
2: Ja.
0: Herintreden noemen ze dat. Zullen wij, want je hebt een paar nummers genoteerd nu. Of tenminste, dat heeft Alexander gedaan. Herman's Hermits.
2: Ja.
0: Wat heb je daar voor een herinnering aan?
2: Nou, de gitarist van Herman Hermits, dat is Graham Lee, die heeft ooit opgetreden bij de Soos Reunie.
0: Ja.
2: Begeleid door mensen van Flevium trouwens, de ritmesectie van Flevium. En die heeft Graham Lee, die was toen nog in Sprengelo.
0: Ja.
2: En die heeft daar opgetreden, die hebben speciaal uit Engeland laten komen.
0: Laten invliegen.
2: Die heeft al die liedjes vertolkt van Herman Hermits. Maar hij was ook onderdeel van de Engelse Scorpions. Niet te verwarren met de Duitse Scorpions.
0: Uh-huh.
2: En de Engelse Scorpions, daar heeft hij ook kort deel van uitgemaakt.
0: Ja, ja. Mooi.
2: Dus vandaar even Herman Hermits met No Milk Today.
0: Nou, het staat klaar. Zullen we er even naar gaan luisteren dan?
2: Ja.
0: Wil je dat doen? Ja. Alexander? Alexander is eventjes afwezig. Die is iets anders aan het doen. Maar wil je dat nummer instarten van No Milk Today? Nee? Ja, doe maar. Ja. No Milk Today.

0: No Milk Today. Hartstikke leuk nummer. Nou, misschien gaan we dat ook wel tijdens die SOS-reunie horen.
1: Ja.
0: Door het een of andere band.
1: Wie zal het zeggen?
0: Samengestelde, ja. Want je hebt net verteld, er komen allerlei oude muzikanten.
1: Ja.
0: Die in allerlei bandjes hebben gespeeld vroeger.
1: Ja, ik heb het even opgezocht, want mijn geheugen wordt ook natuurlijk wat minder. Ik ben ook bijna 70.
0: Is wat, hè?
1: Ja, Luc Besseling gaat meedoen van Maddox.
0: Okay.
1: Rob Stevens van Le Barouche. Karel Kadies natuurlijk van Dave Dane in de Steps. Harry Teunissen die speelde ooit in de Black Moody's. Die komt ook als een gast optreden. Klaas Reinders is natuurlijk van Danny and the Wildcats.
0: Ja, die komt ook.
1: Ja, die gaat ook meezingen.
0: Leuk joh.
1: En Grace Reese, was wel heel bijzonder. Die gaat niet haar eigen repertoire doen. Maar die gaat een paar nummers van Lydia Tuinenburg vertolken.
0: Oh. En wie is, voor de mensen die het niet weten, wie is Lydia Tuinenburg?
1: Lydia Tuinenburg heeft ooit in de band gezeten samen met haar broer Naldi Tuinenburg.
0: Uh-huh.
1: En dat was een zeer bekende band in Nederland ook hoor. En die heeft Set Me the Pillow. Heeft hij daar een wereldhit van gemaakt?
0: Set dat is niet het origineel. Ja, pillow, dat is, dream on.
1: Ja, ja.
0: Zo. So.
1: Ja. En dat heeft Lydia Tuinenburg gezongen, zeg maar.
0: Ja.
1: En die heeft daar een grote internationale hit van gemaakt.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat was een Apeldoornse dame, de Apeldoornse Zuid.
0: Klopt.
1: Ja,
0: klopt. Ja, want dat zei je net al. We gaan zo meteen luisteren naar Flavium met het nummer Southside of the City.
1: Ja.
0: En je zei net ook al, we hebben de luisteraars niet gehoord, we komen ook allemaal uit het zuiden.
1: Ja.
0: Zuid, Apeldoorn-Zuid.
1: Apeldoorn-Zuid, dat was de baak.

0: Mat van de, ja. van de goede muziek, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, precies.
0: Nee, ja, natuurlijk. Dat komt voort uit de sociëteiten die overal waren, natuurlijk. Ja. Daar is de naam ook aan gekoppeld.
1: Ja.
0: Er waren heel veel sociëteiten. Ik zat zelf bij het Katholiek Jongerencontact.
1: Ja. Katholiek Jongerencontact. Toffelaar open. Niet voor te stellen.
0: Ja, die huisvesten in de Groene Fles. Ja, ja. Maar ja. Je had zoveel uitgaansgelegen in Apeldoorn. Waar al dit soort bandjes optraden.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Het waren alleen maar live muziek. Er was er nog geen disco.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja,
1: nee. Is toch fantastisch?
0: Ja, dat was fantastisch, ja.
1: Ja. Maar goed, het komt wel steeds meer terug, hè? Ja, niet die oude meuk, zeg maar. Maar toch, ja, nou ook toch weer wel. Want heel veel... Ze begrijpen wel best dat juist uit die jaren de muziek... Nou ja, dat blijft. Dat is
0: dat
1: gewoon
0: is
1: tijdloos.
0: Ja.
1: En iedereen die van onze generatie, zeg maar ook de jongeren... gaan dat steeds meer waarderen.
0: Ja, ja, goed. Dat is muziek. En als je het hoort, dan kan je er eigenlijk allemaal wel meegalmen een klein beetje.
1: Ja,
0: of de nummers van de Beatles of de Stones.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat is gewoon tijdloze muziek geweest.
1: Ja.
0: Maar gewoon ook de muziek uit de Merseyside, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is de rivier door die door Liverpool loopt, waar de Beatles zijn groot geworden. Dat was een hele grote band met de Yardbirds enzovoorts.
1: Ja.
0: Waar later Eric Clapton uit voortgekomen is natuurlijk. En de Cream.
1: Fantastisch, nou daar luisteren we nog steeds naar.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat was dat is jaren 70, 80 natuurlijk geweest. Maar goed. Wij proberen nog een keer de muziek van de jaren 60, 70 terug te halen.
1: Nou, hartstikke. Volgens mij gaat dat heel goed lukken, die 31ste oktober.
0: We hebben er heel veel vertrouwen in.
1: Zo, ik ook hoor. Hartstikke leuk. Nou, laten we maar eventjes, want Flavium heeft een ontzettend lang intro. Dus ik laat hem nu alvast instarten door Alexander.
0: Ja.
1: Kun jij nog even vertellen? Jos Veldhuizen was dus de leadzanger ook in die tijd van Flavium.
0: Flavium, ja.
1: En heeft ook dit nummer geschreven.
0: Ja, volgens mij heeft hij dit nummer geschreven. En hij gaat het op de SOS-reunie akoestisch vertolken. Dat heeft hij in ieder geval beloofd.
1: Ja.
0: Bij goede gezondheid.
1: Ja,
0: dat
1: zeggen
0: wij de hele tijd
1: bij. Nee, oké, tuurlijk. Ja.
0: En het is, die cd is geproduceerd door George Kooijmans.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook
0: dus dat
1: weer
0: is toch wel bijzonder.
1: Heel bijzonder. Ja. Hij is vorig jaar is hij ons ontvallen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook een enorme stempel gedrukt op de muziek uit die jaren. Hè?
0: Ja, zeker. Apeldoorn was de bluesstad van Nederland.
1: Ja.
0: Maar Apeldoorn, Den Haag was natuurlijk de popstad van Nederland.
1: De beatstad.
0: Ja,
1: de beatstad nummer 1 van Nederland.
0: Ja.
1: Maar goed, leuk verhaal. We gaan nu luisteren naar Jos met Flavium.
0: City, hè? Ja.
1: Precies.

0: Nou, dat was even lekker, toch?
1: Ja.
0: Terug in de tijd. Heerlijk. En Jos heeft dat fantastisch geschreven. Maar ook gezongen.
1: Ja.
0: En hij is er dus ook 31 oktober bij. Ja. Bij goede gezondheid natuurlijk even.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Jos, kennende, gaat hij er alles aan doen om het te kunnen zijn.
1: Ja, hij verheugt zich er ook enorm op. Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Maar goed, we zullen zien.
0: We
1: zijn natuurlijk allemaal mensen en artiesten van leeftijd. John Les zou ook nog meedoen, maar die durft het niet aan.
0: Nee, die heeft ook een tik gehad vorig jaar.
1: Poeh.
0: En die zingt wel hier en daar af en toe nog wel eens even iets.
1: Ja.
0: Maar wie weet, het is nog 31 oktober, nog 2 maanden. Ruim 2 maanden. 2,5 maand. Dus wie weet wat er allemaal nog in die tijd gaat gebeuren. Wat je zei was ook de band Hawkeye. Die staat daar ook op het podium.
1: Ja.
0: Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Prachtige Apeldoornse band.
1: Ja.
0: Ze spelen echt hele fantastische muziek. Soul, pop, funk kunnen ze ook.
1: Ja,
0: maar ze gaan ook nu terug in de tijd.
1: Ja, ze gaan het repertoire even aanpassen. Want ze hebben natuurlijk een uitgebreid repertoire.
0: Ja.
1: En we willen natuurlijk tot ze terugbrengen naar 50 minuten. Het zal ongetwijfeld een uur worden trouwens.
0: Als die eenmaal aan het spelen zijn.
1: Ja, goed.
0: Laat maar gaan.
1: Dat geven we ook niet.
0: Nee.
1: En we hebben gewoon gevraagd hun repertoire aan te passen op zeg maar, wat de reunisten verwachten, zeg maar.
0: Ja.
1: Gewoon jaren 60, 70 muziek.
0: Als je dat groots bekend maakt, dan moet je daar ook wel een beetje aan voldoen, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, dat vind
1: en
0: ik
1: dat mag
0: ook.
1: Best eens een keer een uitschietertje zijn na de jaren 80. De Rolling Stones hebben ook prachtige nummers gemaakt in de jaren 80.
0: Ja.
1: Want ze zeker. En we gaan, daar loop ik wel een klein beetje op je vooruit. We gaan afsluiten met Freebird en Ed samen.
0: Ja.
1: En de zanger van Freebird is natuurlijk een ongelofelijke Rolling Stones fan.
0: Ja.
1: Hij beweegt zelfs als Mick Jagger. Maar goed, die zullen ongetwijfeld daar een klein beetje op inspelen, op het repertoire.
0: Prima toch?
1: Dus,
0: prima.
1: Ja, dus van elk, het is zeker van elk wat wils. Ja.
0: Nou, dat zeker wel. Want weet je, die Hawkeye, om daar nog even op terug te komen, die zijn eigenlijk op een hele bijzondere manier ook zo ontstaan, hè, de band.
1: Ja.
0: Via de tennisbaan naar het podium. En dat is al begonnen in september 2012. Zo lang bestaan ze ook al.
1: Oké, ja.
0: Wist je niet?
1: Nee, dat
0: nou,
1: dat
0: ik
1: is
0: weer
1: het
0: wel.
1: Niet. Ja, ja.
0: Maar zo heb je altijd gelukkig baas boven. Ja. Maar het is absoluut geen standaard top 40 band. Want dat wordt verwacht vaak ook van coverbands en zo. Hè? Maar ze hebben een heel duidelijke voorkeur voor prachtige muziek.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, weet je wel, ze spelen, want ik heb ze ook al natuurlijk een paar keer zien spelen.
0: Ja.
1: Ze spelen ook nummers van Tina Turner bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: goed, dat past ongetwijfeld bij onze
0: doelstelling. Dat kan ook, omdat Laura eigenlijk een soort van Tina Turner.

0: Tina Turner is,
1: ja,
0: hè?
1: Ja,
0: ja. Nee, die heeft ook een strot, jongen.
1: Ja.
0: Nee, maar het is gewoon een hele fijne band. Fijne mensen ook.
1: Ja.
0: Dus, en ze zullen ongetwijfeld repertoire samen hebben gesteld van de Rolling Stones toch wel. Ja. Tina Turner, de Doobie Brothers.
1: Ja.
0: Ook fantastisch uit die tijd. John Mayer, Daniel Nigol, Eric Clapton, B.B. King. Ja. Nou, je kan ze allemaal maar gaan opnoemen. Ja. Maar ik zou zeggen, kom gewoon gezellig luisteren.
1: Ja.
0: En het beleven zelf daar in dat vierhuis op 31 oktober aanstaande.
1: Ja, kijk, ik vind nog steeds het vierhuis een van een. Het is een bijzondere locatie.
0: Ja,
1: die vinden we niet terug in Apeldoorn, nee, ergens anders.
0: Nog steeds niet.
1: Met
0: hè?
1: Alle respect voor Gigant.
0: Nee.
1: Daar zou ik niet met deze mensen willen zitten.
0: Nee.
1: Het vierhuis is een prachtige locatie. Het is natuurlijk een kerk, dus het geluid is altijd goed.
0: Ja.
1: We hebben ook weer een professionele geluidtechnicus ingehuurd enzovoorts.
0: Mooi.
1: Ja,
0: dat wordt
1: die gaat
0: het
1: ook allemaal weer verzorgen.
0: Ja.
1: En een prachtige kantine waar je ook nog even met buurtgenoten, oud-buurtgenoten, oud-schoolgenoten
0: terugtrekken.
1: Ja, we hebben wel eens mensen meegemaakt en die zijn gekomen en die gingen ergens zitten en die hebben niks van de muziek gehoord. Ze kwamen oude kennissen tegen.
0: Ja.
1: Ja. En ze vonden dat geweldig allemaal. Ja,
0: en maar babbelen.
1: Ja, ja, en maar babbelen. Ja, ja. Goed,
0: maar dat kan dan ook in die foyer. Want je zegt kantine, maar ik vind het meer een foyer. Net zoals je dat in Orpheus hebt.
1: Ja.
0: Je kan daar staan lekkere stoelen, tafels, banken. Alles kun je daar. En je hebt de bar binnen handbereik.
1: De bar binnen, ja. En we maken nog een apart wijnbarretje.
0: Ja.
1: We hebben betaalbare prijzen.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk tegenwoordig.
1: Dat vind ik ook absoluut belangrijk. Ja. Ja, ja. En,
0: maar vertel,
1: en de mensen van het vuurhuis verzorgen ook een prachtige snack nog erbij eventueel. Ja. Dus
0: Maar Ton,
1: we hebben
0: vertel
1: dat goed voor elkaar.
0: De tijd die vliegt, maar je kan ook na het nieuws. Heb ik dan nog wat anders? Wacht even. Heb ik iets anders?
1: Kom graag een keer terug.
0: Je komt er gewoon een keer terug.
1: Ja, als de kaartverkoop begint.
0: Ja. Maar we kunnen nu toch al kaarten kopen?
1: We kunnen online kaarten verkopen.
0: Vertel.
1: Maar, dat is op onze website soosreunie.nl. Dat is super eenvoudig. Daar staat een formulier op.
0: Ja.
1: En dan kan je kaartjes kopen. We zijn expres in prijs verlaagd.
0: Ja,
1: dat
0: vertel eens.
1: Dat is goede nieuws.
0: Ja? Hoeveel kost een kaartje nu?
1: €15.
0: Nou.
1: Ja.
0: En dan voor zo'n bak muziek?
1: Ja, voor zo'n bak muziek.
0: En gezelligheid.
1: Ja. En gratis parkeren in de buurt.
0: Ja.
1: Je kan de fiets goed kwijt.
0: Ja.
1: Het is een fantastische locatie.
0: Ja.
1: Betaalbare consumpties.
0: Ja.
1: En we starten de eerste week september bij onze wederverkopers. En dat zijn allemaal Apeldoornse bedrijven. In elke wijk hebben we één wederverkoper zitten.
0: Ja.
1: Dan kan je ook nog de fysieke kaartjes halen.
0: Oh ja. En de rest.
1: Opzoeken. Ja.
0: Maar nu ook al online te koop.
1: Online te koop, ja.
0: En via de site soosreunieapeldoorn.nl of zoiets. Ja, mooi.
1: En ik kom graag nog eens een keer terug om
0: van harte welkom.
1: De kaart verkopen definitief starten.
0: We gaan nog veel meer vertellen, want jij hebt al gezegd van het is een en al muziek.
1: Ja.
0: Er komen allemaal grootheden uit de muziek van wel eer komen toch weer aanschuiven in samengestelde bands. Dave Damien and the Steps, Revival Band, zo wordt hij genoemd. Ja. Hè? Karel Kadiese, de frontman daarvan. En die komt ook nog met zijn friends. Nou, dat is ook al feest op zich.
1: Ja.
0: Hawkeye, Freebird en Edge, die gaan de avond afsluiten.
1: Ja.
0: De Reunion Band, dat is dan iets wat in de foyer, zeg maar,
1: de foyer
0: plaats
1: staat,
0: heeft.
1: Ja.
0: Daarin zit onder andere dus
1: Jos Veldhuizen, Ruud Bergman, Guus Essers.
0: En Henk Werenstein.
1: En Bas
0: Marees.
1: Ja.
0: En voor de rest komen er allerlei muzikanten uit andere bands voorbij. Danny the Wildcats. En dan hebben we het over Klaas Reinders.
1: Ja.
0: We hebben over Maddox. Dan hebben we het over Luc Masselink.
1: Ja.
0: Volgens mij heet hij zo.
1: Ja.
0: Grace, zei je al. Grace Reese. Die gaat dan niet haar eigen repertoire vertolken, maar wel iets van Lydia Tuinenburg. Ja. De Black Moody's. Nou, weet je, kom gewoon even nou een keer terug.
1: Ja.
0: Gaan we er verder over doorbabbelen.
1: Ja.
0: Want ik moet afsluiten. We gaan luisteren nu toch wel even nog naar een liedje. Naar? Ja, maar welke? The Sun Is Shining? Of? Ja, oké. Okay. We gaan luisteren naar Elmore James ook uit die tijd.
1: Okay.
0: The Sun Is Shining en die schijnt hartstikke. En dan zeg ik Ton voor nu, dankjewel.
1: En we komen
0: succes
1: graag nog een keer terug.
0: En tot de volgende keer zou ik zeggen. Okay.
1: Absoluut.
0: Start er maar in.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en besloeg zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, welkom terug. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur... met weer ook een heel leuk tweede uur van De Matinée van donderdag 13 augustus. Alweer. Ja, en Alexander heeft natuurlijk hele leuke muziek klaargezet. We gaan ook zo meteen ook als eerste luisteren naar zijn muziekmomentje van de dag. En dat is niemand minder dan de artiest Alma Loorbach. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb geen idee. Dus laat ons maar weer gewoon verrassen. Hij heeft wel een passend liedje gevonden bij het weer van de hele dagen, zeg maar. Zon, zee en wind. Nou, wind is er volgens mij op dit moment niet, maar misschien als je aan de kust zit, dan weer wel. Daar gaan we zo meteen dus naar luisteren. We gaan ook luisteren naar wat Bert Kompier ons te vertellen heeft. Want aankomende zondag in de muziektent treden daar op de band Timeless en ook nog de rockband Rebel. En laat Bert Kompier naar in beide bands daar nu gewoon de drummer zijn. En hij slaat naar de pannen van het dak, zou ik bijna zeggen. Ja. En we gaan om 4:15 bellen met Jan Kersenboom. Want ook hij heeft weer in zijn café een hele mooie line-up weten te bedenken. Dus daar gaan we ook alles over horen. Maar nu dan toch eerst maar eens eventjes luisteren naar het liedje Zon, Zee en Wind van Alma Loorbach.

Nou, je kan veel zeggen, maar dit is echt wel een leuk, vrolijk liedje. Het is verschenen in 2021 als single en staat ook op het album Samen, dat zij met Johnny Bach maakte. En Alma Loorbach is dus die Groningse zangeres. Ja, ze heeft heel veel meer liedjes gemaakt, waaronder dus dit nummer uit 2021. En we moeten haar scharen onder de stijl van de Vaderlandse levenslied en... wat staat hier nou? Amusement. Het staat een fout, maar dat ga ik niet hardop zeggen. Een amusementsmuziek. Ja, daar kunnen we haar onder scharen. Oké. Okay. Goed. Het weerbericht gaan we nu nog niet doen. Dat gaan we zo meteen pas doen. Ja. Maar we gaan wel vertellen dat als je op vakantie bent in eigen land, of je gewoon lekker thuis bent en af en toe een dagje erop uitgaat, nou, dan is een bezoek aan Kasteel Kannenburg op de Veluwe zeker de moeite waard. De gehele zomervakantie zijn er op de Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en ook allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. En het Kasteel Kannenburg, als u het niet weet, het ligt in het plaatsje Vaassen. En Vaassen ligt tussen Apeldoorn en Epe. Is goed te doen. Op de fiets, met de auto als je niet anders kan. Maar het is gewoon lekker. De bus rijdt er ook nog naartoe, dus wat wil je nog meer? Een dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.glk.nl/Kannenburg. We gaan luisteren naar de Dizzy Carl Perkins. Carl Perkins.

heerlijk nummer. Echt waar, ik zat helemaal te genieten. En je hebt het niet gezien, dat is misschien maar goed ook... maar ik heb even gedanst hier in de studio, in mijn uppie. Heerlijk, lekker, daar moet je dus gewoon op bewegen. Maar die Carl Perkins, dat was ook de schrijver van het liedje Blue Sweat Shoes... gereleased in 1956. En ja, weet je, die Matchbox, hij is echt van de rockabilly-tijd. Rockabilly, heerlijk. Matchbox, wat u net heeft gehoord, is een classic uit 1957. Rockabilly-track met een sturend ritme... en is ook later gecoverd bij de Beatles. Maar dit nummer wat u gehoord heeft, dat kwam dus uit 1994. Ja, dan gaan er allerlei sausjes overheen. En hij gaat samenwerken dan met Joanne, Eddy en de Mavericks. En dat hoorde je ook heel duidelijk in terug, hè? Tenminste, ja, vind ik. Heerlijke muziek, lekker. Houden we gewoon in. Want er staat nog iets lekkers klaar. En, maar dat gaan we nog even niet doen. Of gaan we dat nu al wel doen, Alexander? Wil je het? Ja, oké. Okay, we hebben alle tijd. Let's go to the beach. Van de Dizzy Mens Band. Nou, voor de mensen die het nog niet meer weten. Nederlandse band, pop, nederbeat, group, Dizzy Mens Band. En dit nummer komt uit 1971 en is geschreven door Jacques Kloes.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Het weerbericht mag natuurlijk echt niet ontbreken in de matinée. Nou, op dit moment, het is stralend buiten. De zon schijnt hoog aan de hemel. Het is nu op dit moment, even kijken, een graad of 33, misschien wel 34. En het loopt gewoon alleen maar op, hè. Ja hoor. En dan vanavond gaat het pas een beetje afkoelen naar een graad of 29. En dan zo, het wordt wel weer een plaknacht, denk ik. Ja, dat weer wel. Maar goed, het blijft dus zonnig en droog. Het gaat afkoelen tot uiteindelijk een graad of 18. En de wind is dan zwak, windkracht 1. En morgenochtend gaan we de dag weer zonnig beginnen. En is de temperatuur ongeveer een graad of 27. De komende dagen gaat de bewolking wel een beetje toenemen, maar het blijft zo goed als droog in Apeldoorn. Met zaterdag toch wel kans op onweer. De temperatuur daalt tot 23 graden overdag en 15 graden 's nachts. De wind draait dan geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe. En dan kan je zeggen van ja, maar daar heb ik geen zin in. Nee, maar we hebben het wel heel hard nodig voor de natuur, want het is allemaal kurk en kurk droog. Maar nu, en ik zie hier ook staan, op dit moment geldt er een weercode geel. Oftewel, zeer warm. Maar daar was u vast al achtergekomen. Genoeg gepraat over het weer. We gaan luisteren naar muziek. En wat staat er klaar? Aretha Franklin met Baby, I Love You.

Nou ja. Ja, hartstikke leuk. Ja, er kwam even een tussendoortje met Theo, onze stage manager. Het moet ook allemaal gewoon hier lekker doorgaan met z'n allen, hè? Ja, toch? Nou ben ik even van het padje af, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Nee, dat ben ik niet echt. Maar ga wel even kijken wat ik voor u nog kan bij elkaar schrapen. Ja, Museum De Waag, het Stadsmuseum van Deventer. Dat is gevestigd in het oudste Waaggebouw van Nederland. Dat gaat ingrijpend vernieuwen. Kijk, het moet natuurlijk. Soms moet dat eens, hè? De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Dus ja, daar moeten we dan gewoon de komende jaren een beetje op wachten. Elke donatie weegt mee. Want we hebben het natuurlijk over het Museum De Waag. De renovatie en herinrichting die starten na de zomer van 2026. En alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op de website museumdewaag.nl/steun. Dus ik zou gewoon een donatietje doen, want het is een prachtig gebouw en het moet ook zeker gewoon in alle ere hersteld worden. En een nieuwe, ja, ingerichte expositie is natuurlijk ook altijd heel weer verrassend en vernieuwend. We gaan luisteren naar Vanessa Paradise met Tandem.

0: Lekker nummer zeg, van deze dame uit 1990 alweer. Maar goed, dat heb je, hè? Lekkere muziek. Kan gewoon heel lang van kracht blijven, zeg maar. Heerlijk. We gaan praten nu, want ik heb, als ik het goed heb begrepen van Alexander, heb ik Bert Kompier aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Dag. Hallo. Bert. Goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou ja, we gaan het eens eventjes met elkaar hebben over de bands waarin jij speelt als drummer.
1: Ja.
0: En dat doe je al heel wat jaren.
1: Ja, ik doe dat. Ik ben eigenlijk

0: een jaar of 12, 13 geleden weer begonnen met drummen. Mm-hmm. Ik ben gestopt op mijn 32e.
1: Ja.
0: Want toen ben ik een aannemersbedrijf begonnen.
1: Ja.
0: En toen kreeg ik het zo ontzettend druk. Ik had helemaal geen tijd meer om te gaan drummen.
1: Nee.
0: En 12, 13 jaar geleden, toen heb ik het weer opgepikt.
1: Ja.
0: En dat gaat goed. Gaat hartstikke leuk.
1: Ja, leuk, hè? Heel,
0: ja, met heel veel plezier.
1: Ja, ja, fijn. Maar je speelt ook in bandjes. En bandjes, bands, moet ik zeggen. En het grappige is dat jij aankomende zondag met die beide bands gaat optreden in de muziektent in het Oranjepark.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ook toevallig, hè?
0: Ja. Ook gepland, hè?
1: Ja,
0: eerst met
1: goed.
0: Timeless en dan als hekkensluiter Rockband Rebel.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Vertel eens iets, want je noemde de naam van de band al, Timeless. Waar staat Timeless voor?
0: Tijdloos.
1: Nee. Ja, tijdloos, dat weet ik. Maar ook de muziek natuurlijk die jullie brengen.
0: Ja, dus vanaf de jaren 60 tot heden. Hè, dus eigenlijk van Bill Haley tot Queen.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: En die band, die bestaat dus al sinds 2019.
0: Even kijken. Nee, dat is Rockband Rebel. Die bestaat al vanaf begin 2019.
1: Oké.
0: En Timeless, zoals in de huidige bezetting, bestaat die geloof ik vanaf 2004.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Maar goed, zoiets.
1: In beide bands ben je dus de drummer. De man die de boel in het gareel moet houden, zeg maar.
0: Ja.
1: Samen met de
0: bassist. Klopt.
1: Ja, klopt.
0: Leuk. Ja.
1: En je zei het al, Timeless, die speelt dus echt tijdloze muziek uit de tijd van de jaren 60's, 70's tot heden.
0: Ja.
1: En jullie hebben volgens mij afgelopen weekend ook opgetreden nog in het Bluescafé hier in Apeldoorn.
0: Ja, klopt.
1: Hè?
0: Ja.
1: Vanmiddag had ik hier Ton Verlaren over bij mij in de studio. En die zei ook van mensen willen gewoon die oude meuk. Hij zegt, dat bedoel ik vrolijk, dat bedoel ik aardig. Ja. Maar die willen gewoon al die oude meukmuziek horen.
0: Dat klopt.
1: Dat is toch ook zo?
0: Ja, dat is gewoon zo. Het was lekker druk zondag in het Blues Café.
1: Ja.
0: Oh. En lekker zitten swingen. Het was een leuk optreden en gezellig.
1: Ja, mooi. Hartstikke leuk. Nou, dat gaat komende zondag denk ik ook wel gebeuren. Want hoe laat staan jullie geprogrammeerd?
0: We moeten... Timeless speelt om twee uur tot drie uur.
1: Ja.
0: En dan krijg je nog een optreden van een zanger, geloof ik.
1: Ja.
0: En dan Rebel begin van vier tot vijf uur.
1: Ja, nou. Maar goed, het ligt wel een beetje uit elkaar, hè? Die Timeless, dat repertoire van Timeless, dat is echt wel tijdloze muziek. Ook heel veel jaren 60's, 70's.
0: Ja.
1: En Rockband Rebel, de naam zegt het eigenlijk al. Rockband Rebel. Rebel, waar komt eigenlijk die naam vandaan? Zijn jullie zo rebels?
0: Ja, natuurlijk. Wie niet? Wie niet, Ike? Ja, toch? Rock and roll. Zo is het gewoon.
1: Zo is dat.
0: En Rebel die speelt ook wel een aardig eindje terug, hoor. De muziek was classic rock story.
1: Ja.
0: Dat vertalen wij.
1: Ja.
0: En dat is dus ook wel van de vorige eeuw.
1: Ja, precies.
0: Dus het een is een ander genre. Mm-hmm. Hè? De jaren 60's, een beetje... Bill Haley en wij zitten meer in de rock. Deep Purple, Led Zeppelin, The Cult. Ga maar zo door.
1: Ja, Pink Floyd zie ik ook nog voorbij
0: Pink Floyd,
1: komen.
0: Ja.
1: Pearl Jam, The Cure. Ja, Stevie Ray Vaughan. Ja.
0: Ja,
1: leuk,
0: blues,
1: man.
0: Ja, het is een geweldig leuk repertoire. Van beide bands, hoor. Dus
1: van beide bands. Ja.
0: Hartstikke leuk om te spelen. Ik heb er heel veel plezier in.
1: Je hebt er heel veel plezier in. Hartstikke fijn. Nou, de Timeless die bestaat volgens mij... Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personen. Inclusief jouzelf.
0: Ja.
1: Er zit ook een zangeres bij. En nog ook een zanger die ook het slaggitaarwerk doet.
0: Ja, Ed. Ja, die speelt ook gitaar. Klopt.
1: En we hebben dan ook nog de band Rockband Rebel. Die bestaat uit 4 personen.
0: Vijf.
1: Oké.
0: Ja.
1: Vijf.
0: Sorry. Wij hebben, ik dacht een maand of 6, 7 geleden, of langer, hebben een geweldige goede toetsenist bijgekregen, Remco Meijer.
1: Oh joh, leuk.
0: En, dat klikte ook heel goed qua persoon. Ik ken hem al wat langer.
1: Ja.
0: Ik heb met Remco heb ik in een soul Motown band gespeeld.
1: Oh ja.
0: En dat was ook niet onverdienstelijk, hoor. Dat is ook geweldig om te doen.
1: Ja.
0: En maar de Remco had toch meer ambities voor de bluesrock, voor de rock.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik hem gevraagd van, goh, wil je een keer een gastoptreden doen? Of wil je misschien voor vastkomen? En toen zei hij, nou, de tweede.
1: Ja.
0: Nou,

0: Dan heb ik de jongens voorgesteld voor Rebel.
1: Ja.
0: En die zeiden, ja, laat me komen. En het klikte gewoon meteen. Hij zat er meteen in. En
1: ja.
0: Perfect.
1: Ik zie
0: mooi stel bij elkaar nu.
1: Ja, mooi man. Dus daar gaan we ook zondag dan van genieten.
0: Ja,
1: van
0: zeker.
1: Remco erbij.
0: Ja.
1: En ik zie ook dat hij sinds zijn 18e al speelt. Dus die heeft ook een hele ervaring. Dat geldt trouwens voor alle leden, hè?
0: Ja. Kijk, ik ben er heel wat jaren uit geweest, hè. Wat je al zei, 13 jaar, 14 jaar geleden ben je begonnen.
1: Ja.
0: En dus, maar goed, het zit er altijd nog wel in, hè. Dat verleer je niet zo. Maar de routine, dat soort dingen, dat moet allemaal groeien weer door veel te oefenen.
1: Ja.
0: En dat is wel fijn dat ik hier bij huis heb een oefenstudio gebouwd.
1: Ja.
0: Dus ik kan spelen wanneer ik wil.
1: Ja, en geen last met de buren en zo.
0: Nee, niks. Nul. Nee. Helemaal niks.
1: Mooi,
0: nee.
1: Fijn. Nou ja, goed. Je zei het al. Timeless die treedt zondag op in de muziektent vanaf 2:00.
0: Ja.
1: En de band rockband Rebel, die kunnen we beluisteren en zien ook vanaf 4:00. En daartussen zit dan een zangeres. Een Apeldoornse zangeres met ook een heel mooi repertoire. Een beetje rust weer in de tent brengen, zeggen we dan altijd maar.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dat is altijd lekker goed.
0: Ja. Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Dat wordt een hele mooie middag. Ik zou zeggen tegen iedereen die luistert, kom vooral naar het Oranjepark aankomende zondag. Het is gratis toegang en lekkere live muziek. Daar houden we van met z'n allen. Er mag meegedanst worden, hè? En gezongen en zo.
0: Ja, joh, wat je wil. Lekker swingen, dat is de bedoeling. Hè?
1: Nou.
0: Wordt wel warm.
1: Ja, maar dat geeft niet.
0: Maar dat geeft niet.
1: We hebben liever warmte dan...
0: Dit is een vijver, dus je kunt er zo in duiken.
1: Zo is dat.
0: Nee.
1: Zou ik alleen niemand willen aanraden. Want...
0: Nee.
1: Nee, maar het is wel lekker. Het is heel gezellig.
0: Ja.
1: Mooie sfeer. Dus Bert, dank je wel voor dit moment, zou ik zeggen. En
0: graag gedaan.
1: Tot komende zondag gaan we elkaar zien en spreken. En ook lekker genieten van jullie muziek. Dus dat komt helemaal goed.
0: Helemaal
1: bedankt,
0: mooi. Dank je wel voor het interview, Hieke.
1: Ja.
0: En we spreken elkaar wel weer.
1: Zo is dat. En we gaan nu even Pride and Joy draaien van Stevie Ray Vaughan. Een beetje ook jullie repertoire.
0: Ja,
1: nou,
0: helemaal fijn.
1: Nogmaals,
0: dank je wel.
1: Succes, hè.
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Doei. Groetjes. Doei.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Nou, we gingen met Du en Eddie gingen we even terug in de tijd. Hè? Dat was wel duidelijk. 1958. Daar komt dit nummer uit. De man was heel erg belangrijk in Amerika en hij brak eind jaren 50 dan door met een aantal instrumentale rock en roll hits. En hij wordt sindsdien ook beschouwd als een belangrijke grondlegger van het instrumentale, ja, van het twangy, zeg ik dat goed? Twangy gitaargeluid. Ja, een stijl waarbij vooral losse noten op de lange, lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Nou, tot zover muzikale onderricht. Want ik vind het hoog tijd om te gaan praten met Jan Kersenboom.
1: Dag mevrouw, goedemiddag.
0: Goedemiddag Jan Kersenboom. Fijn dat je in de uitzending bent. Zoals elke week.
1: Ja, zijn hier wel.
0: Ja, ze hebben je gebeld hè. Ja, dat doen ze af en toe wel eens. Ja, dan zeg je van bel even Jan Kersenboom joh. Hartstikke gezellig. Maar Jan, vertel eens, want jij gaat vanavond alweer beginnen daar met live muziek bij jou in het café.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Ja, dat is apart. Dat is een jam-sessie.
0: Ja.
1: Dat die jongens, die komen elke maand een keer. Maar die hebben nu bereikt. Dus

0: Mark van Maurik met zijn Laura, 25 jaar getrouwd. En die hebben dus vanavond weer de bekende jam-sessie. Dus kom gewoon lekker gezellig naar het Bluescafé aan de Nieuwstraat in Apeldoorn. Neem je gitaar mee, of je dwarsfluit, of je saxofoon. Of nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Neem iets mee.
1: Piano.
0: Nou, dat wordt wel een beetje geslepen. Maar alles kan. Ja, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Morgen, wat heb je dan? 14 augustus.
1: We hebben May Cries Wolf.
0: Oh, en wat is dat voor precies?
1: Die heb ik nog nooit gehad.
0: Oh, dat is een verrassing.
1: Die brengt een sfeervolle mix van rijke blues, subtiele jazz-invloeden en een vleugje soul.
0: Oké.
1: De blues als vertrouwde basis.
0: Nou, lekker toch? Dat klinkt goed. Het klinkt goed.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat moeten we ons gewoon maar dan daardoor laten verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat wel goed komt.
0: Daar zit dan toch ook wel weer een pianeur bij, hè? Hans Kalberg. Ja, piano.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een gitarist, we hebben een bassist, een drums en een zangeres.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt helemaal gezellig. Hoe laat begint dat?
1: Dat begint om 10:00.
0: Oké, en de toegang is vrij.
1: Ja.
0: Mooi. Gaan we naar zaterdag 15 augustus. Wat heb je dan?
1: Round Cheese.
0: De Round Cheese?
1: Ja.
0: Oh, die komen recht uit Overijssel.
1: Ja.
0: Oh, dat is een beetje rock'n'roll ook, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. Mercy Beat meets rock'n'roll. Ronkende gitaar, pompende bas en die swingende backbeat. En dan moet je denken aan Elvis, aan Chuck Berry en de Fab Four en nog heel veel meer. Leuk!
1: Ja, zeker.
0: Heb je die? Nou, die heb je waarschijnlijk ook nog nooit eerder gehad.
1: Nee, ik heb die niet eerder gehad, nee.
0: Nou, je gaat wel helemaal op de nieuwe tour, hè?
1: Gezellig. Maar die komt af en toe gebeurd, hè?
0: Ja. Ja, dat is leuk, joh.
1: Zeker in die vakantietijd.
0: Zo is dat. 15 augustus. Dan gaan we daar genieten vanaf 10:00 s'avonds bij jou.
1: 16e is dat, hè? Blackhead Bone.
0: Nee, we zijn nog met zaterdag bezig, hè? 15 augustus.
1: Oh nee, precies. Ja, nee,
0: je bent te enthousiast, Jan. Je bent te enthousiast.
1: De Routjes,
0: Udo Overijssel, die zijn er dus bij jou zaterdag, 15 augustus. Ja. Begint om 10:00 s'avonds en de toegang is vrij. En nu gaan we naar zondag 16 augustus. Vertel.
1: Black Cat Bone.
0: Nou, dat klinkt ook weer een beetje tropisch. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik moet even zoeken, hoor. Ik heb een probleem met de computer.
0: Ach jongens. Nou.
1: Ja.
0: Nou. Maar Black Cat Bone dat is een dat wordt eigenlijk gebruikt ook in de oude Afro-Amerikaanse hoodoo. Het is een Afro-Amerikaanse hoodoo stammend geluksvoorwerp.
1: Ja.
0: En dat komt in de blues dikwijls terug als Black Cat Bone. En net zoals bijvoorbeeld de Mojo. Nou, dan ben je wel verplicht als band om kwaliteitsblues af te leveren. En dat doen ze dan ook, toch?
1: Ja. Eat your cake, says it is geluk en mogen duidelijk zijn.
0: Ja. Spannend. Toch wel. Ja. Die is voor jou ook de eerste keer?
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou. Dat wordt spannend. Dat begint zondagmiddag. Hoe laat?
1: 4:00.
0: Om 4:00 zijn ze er?
1: Een vrije toegang, ja.
0: Ja. Leuk. Nou, lekker biertje erbij of een ander lekker koeldrankje, mag allemaal. Bij jou daar in het café. Hè? De tent moet gewoon lekker draaiende blijven. Hartstikke leuk. Lekkere live muziek bij jou weer daar op dat podium. Dus ik zou zeggen van ga met z'n allen als je niks anders te doen hebt. Of misschien combineer het met iets anders te doen. Ga lekker naar het Bluescafé aan de Nieuwstraat. 77 in Epeltjesdorp. Dankjewel, Jan.
1: Ja, bedankt.
0: Veel plezier alvast de komende dagen. En feliciteer vanavond Mark en Laura met hun 25 jaar huwelijk. Wordt een gezellig sfeertje daar bij jou. He?
1: Zeker, ja hoor.
0: En wij zeggen dan tot volgende week, Jan.
1: Jawel, meis. Bedankt voor bellen.
0: Dag.
1: Hoi, hè.
0: Doei, doei. We gaan luisteren naar Blues and Trouble met Jimmy Witherspoon. Dat is gewoon alleen maar gezellig, toch? Lekker. Een beetje in de sfeer komen alvast.

We gingen even terug in de tijd, 1969 om precies te zijn. En we gaan zo vrolijk verder. En dan sluiten we ook het programma mee af. Met een nummer van de Mavericks uit 1998. Ik dank u wel voor het luisteren. Redactie bedankt. Alexander, jij ook bedankt. Vond het een gezellige uitzending. Een leuke uitzending ook. Ik zou zeggen, morgenochtend tussen 8 en 10 uur gaan we dit herhalen. Blijf ons volgen. Stuur een mailtje naar redactie@rtv-apen.nl. Als u ook nog eens iets te vertellen hebt of wat onder de aandacht te brengen hebt. En dan zou ik zeggen, bedankt nogmaals voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dance the night away. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De

0: politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Velkstouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Nederland on

0: Een hele goede middag. Ja, we zijn weer terug.
1: Jij bent weer terug.
0: Ja, maar wij als programma zijn weer terug.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Ja, nee, daar heb je ook gelijk in. Maar jij bent terug van vakantie.
0: Ik ben terug van vakantie,
1: en ja. Je bent lang weg geweest. Hoe was de vakantie? Vakantie 1 met de vrienden?
0: Vakantie 1 met de vrienden, ja. Dat is zoals je een vriendenvakantie een beetje verwacht. Rond mijn leeftijd. Rond je 20e jaren.
1: Gefeest, laten we het daarop houden. Ja, precies. Ja. En die tweede vakantie naar Kenia?
0: De tweede vakantie was gewoon echt om voor mij om te relaxen.
1: Ja.
0: Safari gedaan, dat hoort natuurlijk wel bij.
1: Ja.
0: Bijna de volledige Big Five gezien. Alleen de neushoorn.
1: Ja, ik wou net zeggen, alleen de neushoorn die kwam ik niet tegen. Ja, is zonde. En, dus, maar dat was ook nog mooi.
0: Weet je, we kunnen gewoon heel gelukkig zijn met

0: wat we wel hebben gezien.
1: Ja.
0: Een leeuw, een luipaard, een olifanten, giraffen, nijlpaarden. Ja.
1: En heb je nou, nu je in Kenia bent geweest, ook dat je iets meer van de wereld wilt zien? Of denk je, nee, joh, dat is wel leuk een keer zo met mijn ouders naar Kenia. Maar ik ga volgend jaar echt niet naar... Ja,
0: nee, volgend jaar sowieso.
1: Nee, maar iets anders van de wereld te zien, dat bedoel ik.
0: Nee, wellicht dat ik ook nog wel wat verre reizen wil maken.
1: Maar dat staat niet op... Nee, dat niet.
0: Het staat niet...
1: Je hebt de smaak niet te pakken dat je denkt... nou ga ik ieder jaar sparen en twee weken na...
0: Dat niet.
1: Nee. Ik zie bijvoorbeeld de vakantiefoto's van mijn nichtje voorbij komen. Ja, dan ben ik dan weer jaloers op. Die heeft in Costa Rica gezeten.
0: Lekker.
1: Ja, die heeft daar door de jungle gelopen, spinnen... en allemaal dat soort dingen gezien. En die wil echt wel dingen van de wereld zien. Die heeft de smaak echt te pakken. En dat heb je dan niet. Nee, maakt niet uit. Maar we zijn weer terug met het programma. Waar begonnen we mee?
0: We zijn begonnen met Kleine John. Zijn lied Samen Niet Alleen. Want ja, zoals hij het zingt... Ik doe dit liever samen en niet alleen. Ik doe het veel liever samen met jou.
1: Oh, dat vind ik lief. Ja, ik dacht al dat je dat op de vakantie ging doen. Zeggen. Nee, maar ik vind het lief dat je dat zegt. Nou, ben ik blij dat ik gekomen ben.
0: Ook de vakantie. Ik ga liever samen op vakantie dan in mijn eentje.
1: Ja, maar met je eentje is ook fijn, hoor. Kan ik je vertellen.
0: Ja, dat geloof ik graag.
1: Je kunt doen en laten wat je wilt. En je komt met veel meer mensen in contact. Lekker veel muziek. Brad me los. Ik weet niet of je nog wat kwijt wilt.
0: Nou ja, weet je nog Mimi die we hebben geïnterviewd? Een paar maanden terug.
1: Ja, vast en zeker.
0: Dat vonden wij allemaal wel een van de leukere interviews.
1: Ja.
0: Zij is een tijd terug, in midden juni, met een nieuwe single gekomen. Dat is die houseplaat waar ze destijds over had. En die gaan wij draaien.
1: Mag ik nog één ding vragen? Nu we toch aan het begin van het programma zitten. Gewoon even, en dan hebben we het over 33 wedstrijden. Hebben we het dan wel weer over? Of misschien wel eerder. Wie gaat de kampioen worden?
0: Ik denk Ajax.
1: Ik denk toch Feyenoord. Ik had tot zaterdagavond PSV gezegd. Maar ik ga nou toch wel Feyenoord. We komen nog over 33 wedstrijden wel over het op terug.
0: Precies. Dit is Mimi met Laat Je Gaan.

0: Laat je gaan. Liet jij je gaan, Tim?
1: Ik laat me binnenkort gaan als ik op vakantie ga. Want mijn vakantie, want jij zei, we zijn terug. Ik moet nog op vakantie gaan. En ik denk dat ik me dan wel één keertje laat gaan. En ja. Dat filmpje durf ik je wel te laten zien. Want jij liet me net een filmpje zien. En de laatste 2 minuten of de laatste minuut mocht ik niet zien. Onder het mom van, er zijn toch dingen gebeurd. Ik ga me nergens voor schamen. maar dan vooral de reis naar Japan. Ja. Ik ga volgende week naar Duitsland. En daar ben ik alleen. En dan ga ik niet zo heel rare dingen doen, denk ik.
0: Maar je hebt dus geen hele zomer in NL?
1: Nee, hoe bedoel je? Dat ik de hele zomer in Nederland blijf?
0: Ja.
1: Nee.
0: Dat is een mooi bruggetje naar de volgende single. Oh. Kun je zien hoe die heet?
1: Ja, zaterdagavond.
0: Nee.
1: Zomer in Nederland.
0: Zomer in NL.
1: Zomer in NL. Nee. Ik ben blij dat ik er even uit mag. Dat wel. Ja. Even weg van het Nederlands en alles. Ja.
0: Ja, geloof ik.
1: Ja.
0: Nee, Turf King zingt hier eigenlijk in van ja, alles is al zo duur. En dan ook nog vakantie, wat ook nog heel duur is. Ja. We blijven wel in Nederland. We kunnen het hier ook leuk hebben.
1: Ja, maar dan moet ik toch weer zeggen, als je dan ziet wat het dan allemaal in Duitsland kost, is het toch ook weer goedkoper, hè? Snap je? Dat Nederland is duur.
0: Ja.
1: Ja, nee, ja. Ik ben toch van het zuur, hè?
0: Geen geld en daardoor kun je...
1: Nederland kun je ook heerlijk op vakantie gaan. En ik zal eerlijk zeggen, ik moet me ook heel erg aan al die mensen die nu in Frankrijk zitten en dan zeggen, er is een bosbrand, dit en dat. En je kan net zo goed ook in Nederland zitten, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, dus daar zingen zij over. Daar gaan wij naar luisteren.

0: Zaterdagavond, Marco Schuitmaker, van het album Het Is Mij Gelukt.
1: Is dat zijn nieuwe album?
0: Gelukt. Die komt uit juni 2025. Dus dat is best wel zijn meest recente album.
1: Meest recente album, dat zeg je mooi.
0: En we zaten in dit lied en toen dacht ik eigenlijk van ja, maar hij komt natuurlijk uit Griekenland. Ik ben in Griekenland geweest.
1: Ja.
0: Daar heeft hij ook nog een lied over.
1: Ja.
0: En die hadden we misschien beter kunnen draaien.
1: Ja, ja, jij bent van de Nederlandse muziek, hè?
0: Daarom. Maar dan voor nu nog even een klein stukje.
1: Ja, die had je... Die had je beter kunnen draaien, ja. Dat was je weer teruggekomen in vakanties weer, hoor. Precies. Ik heb ook nog de neiging om naar Griekenland te gaan, hoor.
0: Ja, we zijn dus naar de Hollandse Avond geweest. Ja, daar werd het natuurlijk ook gedraaid.
1: Want, ja, nee, natuurlijk. Ja, Griekenland. Ja.
0: Dus ik had ook niks anders verwacht.
1: Ja, ja, je hebt echt alles gedaan waar ik een hekel aan heb op vakantie. Hè? Ja. Ja. En iedere avond laat op stap gaan. Ja, dat hoeft voor mij echt niet meer. Heeft toch voor mij eigenlijk niet... Nou, misschien... Nee, nee.
0: Misschien
1: en,
0: ook een beetje met de leeftijd.
1: Ja, nou, dat ook niet. En daar heb ik dus echt... Dat klopt, maar waar ik echt een hekel aan heb is gehad... als ik op vakantie ben om dan naar een Hollandse avond te gaan. Nee, dat lijkt me dan wel zo verschrikkelijk. Ik ben één keer uitgekomen in Lorette Mar. En dat kwam meer omdat we op de camping in de buurt lagen. En mijn toenmalige vriendin, haar broer, die zat in Lorette Mar. En daar zijn we naartoe gegaan. En binnen 10 minuten had ik zoiets van, ik wil hier weg. Dat kwam omdat ik bordjes tegenkwam waarop stond bitterballen. En RTL-programma's. En ja, nee. Nee, geef mij dan maar gewoon een lekkere Spaanse avond. Is het alweer tijd ervoor? Nee, toch?
0: Nog niet.
1: Nee,
0: nog
1: okay.
0: Nog 2 nummers en dan is het weer... De tijd.
1: Ja, daar heb ik weer een leuk liedje klaarstaan, denk ik.
0: De vaste luisteraars weten ook waar het tijd voor is dan. Ik zeg het gewoon alvast. Die klassieker, die pakt mij toch wel altijd.
1: Ja.
0: En ik ben wel benieuwd wat Mart Hoogkamer en Russo toch altijd weer even pakt. We gaan
1: wat hun pakken, oké.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Ben je al achter welke het was? Origineel zal ik het zeggen. Origineel is die van Jerry Lee Lewis. En dan is het de Great Balls of Fire. En we hoorden nu...
1: En wij hoorden nu Roy van Nuland met Bij Jou Zijn.
0: Ja, van de, ik vind hem wel leuk. Laten we het daar gewoon ophouden.
1: Ja, ik startte hem in en ik keek expres even naar jou. Hoe gaat hij reageren?
0: Ja, nee, ik ken het. Ja, nee, ja, Great Balls of Fire.
1: Sowieso het begin al.
0: Ja, nee, Great Balls of Fire. Dat is ja, echt wel een klassieker. En dit is wel een heerlijke korte. Deze was ook een stuk langer, want de originele versie is volgens mij maar 2 minuutjes.
1: Deze, ja, 2 minuten 13.
0: Ja, oh ja, dat is, ja, nee, maar Great Balls of Fire. Ja, nee, op de piano. Ja, daar krijg je iedereen mee als je dat zou instarten met de voetjes van de vloer.
1: Dat geloof ik. Maar jij hebt het over de Great Balls of Fire als klassieker.
0: Ja, ja, over klassiekers gesproken. Ja, klassiekers gesproken. Ik kon niet kiezen. Maar, Ja, hoe kom ik er af en toe op? Nou ja, dit vond ik eigenlijk wel een heel sneu verhaal. We gaan namelijk naar Ben Kramer. En er stond een stuk in de krant. Ben Kramer die heeft in Emmen opgetreden. En toen is er een of andere... Nou ja, laat ik maar heel netjes zeggen. Er is gewoon iemand geweest. Die heeft een opname van het concert gemaakt. Van het optreden.
1: Ja.
0: En daar heeft Ben Kramer heel veel commentaar op gekregen. Onder het mom, wat zingt de man vals? En hij moet stoppen met optreden. Maar wat heeft die man nou gedaan? Die heeft aan de achterkant gefilmd. Dus niet van de voorkant, maar van de achterkant. En Ben Kramer die zingt live. En omdat je dan van de achterkant vanop de rug... filmt. Daarvoor
1: dat,
0: heb je dan...
1: Dan hoor je het heel anders.
0: Ja, hoor je het heel anders. Ja. Want je hebt die monitorboxen. En daardoor kan dat geluid gewoon vervolgen. Het is gewoon eigenlijk een hele vervelende streek. En dan hou ik me netjes in. En toen dacht ik, ja, weet je wat, laten we Ben Kramer doen. Ik zat eerst te denken om het meest bekende nummer van Ben Kramer te doen. En het meest bekende nummer, dat is de Clown. Maar toen dacht ik, nee, laten we de grootste hit doen van Ben Kramer. Want de Clown, dat is het bekendste nummer... dat is niet verder gekomen als nummertje 15 in de top 40. Maar zijn grootste hit, dat is Zai Zai Zai. En dat nummer verscheen alweer in 1967. En dat is de Nederlandstalige bewerking van het Italiaanse Uno Tranquillo... van Riccardo Del Tucci. En de tekst gaat over een verliefd...

0: stel dat elkaar in Rome ontmoet. Vrolijk en makkelijk mee te zingen. Het is een Nederlandse popfeestelijke slager. En Ben Kramer begon juist als beatzanger met The Sparklings. Zij, zij, zij, zij was zijn eerste grote hit en vormde de start van zijn solo-carrière. En zegt het je wat of moet je mij voor horen?
1: Ik moet hem wel voor horen.
0: Ja, nou ja, start er maar in. Waarschijnlijk ken je hem wel.
1: Nou, gaan we doen.

0: Vond ik ook wel iets Grieks hebben. Maar dat ligt dan weer aan mij. Ja.
1: Het was in ieder geval Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Oh ja, oh, schrijf man.
1: Ik weet niet waarom ik dit lied op heb gezet. Want we hebben met z'n drieën na de week in Griekenland eigenlijk gezegd van dit nummer hoeven we voorlopig even niet te horen. Want die hebben we al zo vaak gehoord.
0: Maar toch zet je hem op. Ja, maar dat komt omdat het vannacht weer een zoele nacht is. Want dit wordt vrijdag uitgezonden. En vrijdag wordt het weer een graadje van 38. Of hoe warm wordt het vandaag? Ik kan zeggen, er gaan zoele nachten opkomen, want het wordt opgenomen op vandaag op de maandag. Nou, woensdagnacht, donderdag is warm. Ja. En ja, dat moeten we ook niet iets van maan draaien? Het hoeft van mij niet.
1: Iets van maan?
0: Ja.
1: Verduistering.
0: Ja, maar misschien dat we nog iets met de titel en met maan hebben. Dat we niet maan... Ja, nee, ja, ach, ik noem wel weer dingen op, hè. Nee, maar vrijdagnacht is 36 graden. Dus dan wordt dat ook weer een zoele nacht vannacht. Hè? Als mensen dit nou weer terugluisteren. Als mensen dit nu luisteren. Nee, maar dit is een zonsverduistering geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ik heb hem zelf niet gezien. Maar dan wordt ook aangeraden om met een hele speciale bril te kijken.
0: Je kan hem altijd nog. Ja, je weet nu al dat je hem niet gaat zien woensdag.
1: Nee, klopt.
0: Oké.
1: Ik moet werken.
0: Maar je kan nog even naar buiten lopen en dan even kijken. Nee, het kan wel, man.
1: Nee, ik mag dat niet.
0: Oké, je mag dat niet. Oké.
1: Maar goed, we gaan weer door met de muziek. Yves Berendsen heeft samen met Busy een nieuwe single uitgebracht. Niet zo heel lang geleden. Begin vorige maand, moet ik zeggen. Het is alweer augustus namelijk. Dat lied heet Misschien is het tijd. En dit is ook een nummer die... Nou, vlak voordat Busy opkwam, werd het nummer gedraaid. Ik snap niet waarom, want meestal wordt dat niet gedaan. Maar iedereen dacht dus ook toen dit nummer kwam dat Busy op zou komen in Griekenland.
0: Ja, maar
1: dat
0: was
1: niet
0: zo.
1: We wisten dat hij op ging komen ergens. Dus we dachten, oh, nu komt hij. Dus je ziet alle telefoons de lucht in gaan. Want iedereen wil dat filmen natuurlijk. Ik ben een van die mensen. Maar hij kwam niet.
0: Oh.
1: Hij kwam nog niet. Later kwam hij wel weer. Maar toen heeft hij dit lied ook niet meer gedaan. Dus wij gaan hem wel draaien.

0: Ja, Nielsen danst op de scherven van zijn hart. Tenminste, volgens zijn nummer Scherven.
1: Heeft hij nou Nielsen? Ik zit even te denken. Was dat niet degene die, waarvan ze zeggen dat hij iets met een van die prinsesjes heeft? Is dat Nielsen meer?
0: Nee, dat was Anton.
1: Oh, is Anton, ja. Ja, ja. Nee, ja, ik had dit. Zo goed zit ik in de Nederlandse muziek.
0: Ja, nou, dit is niet per se Nederlandse muziek. Dat is meer.
1: Ja, nee, maar dat die door elkaar
0: boulevardnieuws.
1: Ja, boulevardnieuws. Ja, zo slecht zit ik erin. Kom op, dit heb ik echt gemist.
0: Dit heb je echt gemist?
1: Dit heb ik echt gemist.
0: Kijk, nou, nu hoef je
1: ik ben trivia boeken aan het doorlezen geweest. Kom maar op.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd of je deze gaat pakken. We beginnen met de eerste hint. Zoals altijd weer over de geschiedenis.
1: Ja.
0: Deze Nederlands-Surinaamse muziekgroep werd in 1981 opgericht door de ex-leden van The Happy Boys.
1: Ik zeg Travassi. Wasmachine.
0: Ja.
1: Ja, het is de enige Surinaamse band die ik ken. En het komt uit de jaren 80 en ik vind hem hartstikke leuk. Ja. Nou, hey, wacht even. Heb je nog een? Weet je waar het over gaat, Wasmachine?
0: Nee.
1: Nee? Oh, wacht even. Kunnen we dat? Mag ik dat nog even snel over?
0: Zeker.
1: We gaan.
0: De muziek loopt wel door.
1: Zet jij even dan door de andere hints.
0: De trivia hint was geweest. In 2013 ontving zanger Edgar Burgos een lintje en werd hij geridderd in de orde van Oranje Nassau.
1: Ja.
0: Burgos ontvangt de onderscheiding voor zijn grote verdiensten als zanger en entertainer. De albumnaam was even anders geweest.
1: Ja, nee, had ik
0: een grote hit. Je zei hem al. Ja. De Wasmachine.
1: Ja, ja, joh, ik heb er als klein kind op staan dansen. Ja, nee, maar jij zegt Surinaams. Ik denk, dat kan er maar eentje zijn. De lied vertelt het verhaal van een man die geen tijd heeft om en daarom een vrouw zoekt om de was voor hem te doen. Achter de schermen is het nummer een grote toespeling op de liefde en de fysieke daad, seks. Regels als laat maar lekker draaien, die dame die kreeg steeds meer zin. Mijn wasmachine ging stuk. En zinnen over het opendoen van het deurtje en het ophangen aan de lijn verwijzen op een dubbelzinnige, humoristische manier naar passie en intimiteit. Frontman Edgar Burgos wilde bewust een vrolijk, opwindend en dansbaar Caribisch nummer maken. Hij zette zich hiermee in af tegen de destijds in Nederland populaire neerslachtige klaagsongs over de liefde. En wilde juist feestmuziek brengen die mensen aan het dansen kreeg. Nou, ik kan je vertellen, het kwam in 1981 uit.
0: Ze werden in 1981 opgericht.
1: Wanneer was het een hit?
0: Even kijken. Dit is een compilatie uit 2014.
1: Ik vraag het even na aan mijn grote vriend. Wanneer was het een hit? 1985, dus toen was ik een jaar of 6. Dus ik heb daar echt op staan dansen als klein kind. Ja, echt wel. Ik vind hem leuk.
0: Ja, nou, veel plezier. Ik zie je graag weer springen.
1: Ja, nee, ik ga niet springen.

0: De jongens van de bouw. Nou, wij zijn de jongens van de bouw.
1: Nou ja, ik ben niet de jongens van de bouw, hoor.
0: Ik ook niet, maar Bertelsen's Tiger Pipe wel.
1: Ja, nee, dat ik kan me nog herinneren toen dat uitkwam. Dat vind ik wel echt leuke liedjes, om het zo maar te zeggen.
0: Ja?
1: Ja. Ja, nee, jongens van de bouw heb je. Wat heb je nog meer? Johan en de voetbalbinkels? Als Dick me hulp nodig heb, ken je die niet?
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik kom deze tegen op TikTok. Ik denk, Tim vindt deze heel erg leuk.
1: Dat zijn die liedjes die ik dan heel leuk vind. En dan had je er eentje, die deed dan Johan Cruijff na. Die had dan ook zijn eigen liedje. En wat had je nog meer? Ach, kom er nou even niet op. Rubberen Robbie vind ik dan bijvoorbeeld. Hoe heet die weer? Ome Henk vind ik bijvoorbeeld ook helemaal leuk.
0: Ja.
1: Zeg je ook helemaal niks, Ome Henk. Nee. Jawel. Als je het luistert, dan hoor je dat.
0: Ik zal even luisteren. Wij zitten in ieder geval aan het einde van ons uurtje weer.
1: Ja.
0: Terugkomst. De rentree van ons hier.
1: We zijn er weer. Hè? We gaan er weer vol tegenaan. Op naar de volgende vakantie.
0: Precies. Jij bent de eerste volgende op vakantie?
1: Ik vertrek 18 augustus. Ja, ga ik even cultuur snuiven en geschiedenis bezoeken. Daar kunnen we het volgende week nog wel even over hebben.
0: Precies. Wij gaan in ieder geval luisteren naar Jobke. Ze is bekend geworden met het nummer Lotje.
1: Ja.
0: Waar ze op te horen is. Jobke en Roeland, heet de andere. Die zijn solo gegaan en dit is de single van Jobke.
1: Oké.
0: Die heet Terug bij Af. En ik zeg tot volgende week.
1: Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partij.

Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Velxtouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

De 14e augustus. Wat fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat er heel snel meer frequenties bij komen. Daar wordt heel druk aan gewerkt. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Frans Lubbers. En de redactie heeft de volgende gesprekken aangeleverd. Zangeres Charlotte Woudenberg treedt aanstaande zondag op bij de zondagmiddagconcerten in het park om 3:00 PM. Zij vertelt over haar repertoire en de uitzending. Mirjam Pos van Woods Projecten gaat in op het Mysterie Monument Diner. Dat op 11, 12 en 13 september tijdens de Open Monumentendagen gehouden gaat worden. En het volgende nummer dat Frans heeft uitgezocht is van Anouk, Jij.

Ja, een mooi nummer van Anouk. Er waren zoveel belangstellenden teleurgesteld toen op het Drakenbootfestival op 19 juni. Haar concert werd afgelast omdat er toen onweer en noodweer dreigde. Heel iets anders. De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers, vaak achter de schermen, betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je er meer over weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto. /expositie. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Herman Brood, die in 2001, zo lang geleden alweer, een einde aan zijn leven maakte. En dit nummer heet Dope Sucks.

0: Anders hebben we aan de lijn Charlotte Woudenberg, zangeres die aanstaande zondag gaat optreden in het Oranjepark. Goedemiddag, Charlotte.
1: Goedemiddag, hallo, Ineke.
0: Hallo. Ja, heb je daar wel eens eerder opgetreden?
1: Jawel, dat is wel al een aantal jaren geleden. En dat was toen niet solo, maar met een muziekgroepje, met een gitarist en pianist. Toen heb ik daar ook een aantal nummers gezongen, maar dat is echt wel heel lang geleden, hoor.
0: Ja. Ja. Maar je kent de sfeer wel van, dan in ieder geval van het Oranjepark.
1: Zeker, ja. Ja, ik heb wel eens van die foto's of filmpjes voorbij zien komen. En dan zie ik mensen lekker aan het dansen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik ook dat ze dat zondag bij mij gaan doen. Want ik heb wat heel veel snelle uptempo nummers uit de jaren 80. Dus ik denk dat heel veel mensen die nummers ook wel kennen, hoor. Maar...
0: Ja, nou, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Want je bent begonnen in koortjes en bands zingen, hè?
1: Ja, ja. Vooral eigenlijk al vanaf mijn 10e jaar. Met kinderkoren, jongerenkoren, gospelkoren, popkoren.

0: Vrouwenkoor, Big Band heb ik ook nog een tijdje gedaan. Dus een vrouwenkoor dus. En dat bandje dan, met die gitarist, de pianist. Ja. En sinds 11 jaar doe ik dan solo. Vanaf 2015 heb ik altijd al een keer gedacht van, ik wil ooit een keer solo. Want het voordeel daarvan is dat je gewoon je eigen repertoire kan uitzoeken. Gewoon liedjes zingen die je zelf helemaal leuk vindt. Dus, dus ik heb een heel repertoire van heel wat nummers in het Engels en het Nederlands ook. Dus uptempo nummers en ook veel ballads. Maar ik vind ballads zingen, daar gaat mijn voorkeur naar uit. Ja. Maar ik vond voor de Oranje Park eigenlijk het geschikte om wat snellere nummers te hebben. En ik ben dol op muziek uit de jaren 80. Ja. Dus ik denk, ik ga dat mooi doen. Dus,
1: je zegt dat je ontzettend veel nummers nu op je repertoire hebt staan, hè?
0: Ja, klopt.
1: En hoe moeilijk is dat om een selectie te maken voor je optreden?
0: Nou, ik luister gewoon naar mijn gevoel. Ik kijk naar welk optreden ga ik, welke muziek past daarbij. Ja. En ik ben er eigenlijk binnen 5 minuten uit van die en die nummers worden net. En die passen perfect bij... bij het optreden waar ik heen ga. Hè. Als ik bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen ga zingen, dan is zoals Willeke Alberti en Rob de Nijs en dergelijke en André Hazes zing ik dan. Dus Paul de Leeuw, weet je, dat soort nummers zing ik dan. Maar ik kan ook wel eens naar een optreden gaan waar gewoon bijvoorbeeld in het Autopodia, in podium in zeg maar Gigant. In, Cultureel café, dan zing ik soms gewoon juist wat langzame ballads. Want dat is echt luisterpubliek ook. Ja. Dus dan is het ook wel mooi om gewoon wat langzame nummers te zingen. En dat heb ik volgens mij vorig jaar oktober gedaan. Ja, dat is me heel goed bevallen. Dus wie weet ga ik daar nog maar een keer zingen. Ja, en open podia doe ik sowieso natuurlijk veel. Want Gigant heeft dat dus. En Orpheus. Andere Zuiderpark heeft volgens mij ook een open podium. En daar heb ik ook nog niet gezongen een paar jaar geleden.
1: Kijk.
0: Dus dat soort dingen. En ook wat radioprogramma's gedaan van de vrouw van Hettie. Daar heb ik,
1: daar ben je ook geweest. Leuk.
0: Daar heb ik diverse keren mogen optreden. Ja. En ook het Apeldoorns podium van Hieke Goos. Hè, het is ook alweer 2 jaar geleden geloof ik. Ja. Dus, maar meestal is het met muziek zo. Ik luister naar van, of ik kijk van waar ga ik optreden en welke muziek past erbij. En ik vind het ook leuk dat ik die vrijheid heb om er gewoon zelf die nummers uit te zoeken.
1: Ja.
0: Dat vind ik het leuke. Het is natuurlijk wel spannend alleen zingen. En het nadeel van alleen zingen is dat je altijd je eigen publiek moet regelen, zeg maar. Dat vind ik soms wel vermoeiend.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Als je met een koor bent of met een bandje, dan heb je altijd wel mensen of familie of vrienden die komen kijken. En voor één persoon is dat natuurlijk wat beperkter. Hè?
1: Dus je weet in ieder geval, hè, al die mensen die naar het Oranje Park komen, die komen om te genieten van mooie muziek. En kijken ondertussen ook wat naar de omgeving. En line dansen, kan dat ook op jouw muziek?
0: Boah, voor mij niet. Maar ik heb daar niet zoveel verstand van wat voor soort muziek dat eigenlijk is. Ik dacht dat het meer country muziek was.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar er zijn ook wel optredens waar gelinedanced wordt. Maar ik zie ze ook inderdaad wel gewoon dansen. Nou, je had het net over keuzes die je maakt. En je hebt ook bij ons een nummer opgegeven dat je graag wilt dat gedraaid wordt.
0: Ja. Dat is een nummer van, oorspronkelijk van Frank Boeien, van Zeg maar dat het niet zo is.
1: Ja.
0: Maar deze versie is van Edcilia Wombly. En ik vind dat zo'n mooi nummer. En ik dacht van, dat lijkt me zo mooi als dat een keer inderdaad op de radio afgedraaid kan worden. En ik vind het gewoon, er zit heel veel gevoel in. Ja, daar hou ik trouwens sowieso wel van een nummer waar heel veel gevoel in zit.
1: Ja.
0: En ook nummers met een soort spanningsopbouw. Hè? Dat je dat het niet voortkabbelt. Hè? Dat je soms met sommige nummers heeft, maar wat dan gewoon opbouw heeft. En dat heeft dit nummer ook. En Ja, het is een prachtig nummer. En iedereen kent het denk ik ook wel.
1: Ja, zeker. En ik ben ervan overtuigd.

0: dat jouw tekst beter te verstaan is dan van Frank Boeien.
1: De tekst van...
0: Frank Boeien heeft het geschreven, maar als ik naar hem luister, vind ik hem altijd zo moeilijk te verstaan.
1: Oh, zo, ja.
0: Daarom zeg ik, van, ik denk dat dat van jou ongetwijfeld beter te verstaan is. En dat we er dan ook nog meer van kunnen genieten. Dankjewel, Charlotte Rodeberg, dat je bij ons in de uitzending wilde komen. En heel veel succes gewenst aantaande zondagmiddag om 3:00. En wij gaan luisteren naar Zeg me dat het niet zo is.
1: Ja, dankjewel. Ja.

dit was dus Zeg me dat het niet zo is van Charlotte Woudenberg, die aanstaande zondag gaat optreden voor het muziekconcert in het park. We gaan nu even naar iets heel anders. Want kinderen tussen de 4 en 10 jaar kunnen aanstaande zaterdag een eigen katapultauto gaan bouwen tijdens de kinderwerkplaats. En dat 15 augustus, zeggen ze, bij Hornbach Apeldoorn, maak je van een houtblok een racemonster. Ze organiseren dus een spectaculaire zomereditie van de kinderwerkplaats. Jonge doe-het-zelvers gaan de ultieme uitdaging aan door een echte katapultauto te bouwen. Het is een project waarbij ze moeten zagen, boren en schroeven en waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen. Dankzij een slimme rubberaandrijving kunnen ze hun zelfgemaakte auto razendsnel over de vloer laten schieten. Trekken, loslaten en gassen maar. En dit gaat allemaal plaatsvinden aanstaande zaterdag dus, de 15e augustus, van 10 tot 4 uur 's middags. Dat gebeurt in alle Hornbach-vestigingen door heel Nederland. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Alle materialen zijn volop aanwezig. En kinderen, zoals ik al zei, tussen de 4 en de 10 jaar worden vakkundig begeleid door de medewerkers. Meer informatie is te vinden op hornbach.nl/kinderwerkplaats. En we gaan nu naar Lucas Graham met 7 Years.

0: zal.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
2: Ja, op de korte termijn. De dag begon rustig en vanochtend was het onbewolkt en scheen de zon volop. De temperatuur liep snel op en rond het middaguur waren we de 30 graden al gepasseerd. Vanmiddag is het zonnig en tropisch, met een temperatuur oplopend naar 35 tot 36 graden. Door de lage luchtvochtigheid voelt het niet broeierig aan. De wind gaat in de loop van de middag geleidelijk uit het westen tot noordwesten waaien en neemt toe naar matig. Het kwik zal daardoor geleidelijk dalen. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog en is het nog een tijdje aangenaam.

Komende nacht trekt er vanuit het westen wat meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Zaterdag begint met verspreid enkele buien waarbij lokaal onweer mogelijk is. Later op de ochtend blijft het droog. Er zijn dan wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En het kwik loopt snel op naar 25 tot 29 graden rond de middag. De hoogste temperatuur komt voor in het oosten en zuidoosten van de provincie. Omdat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het drukkend warm aanvoelen. 'S Middags blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur zal in de loop van de middag geleidelijk dalen bij een zwakke tot matige noordenwind. Dan schijnt de tijd nog een tijdje door en klaart het steeds meer op. In de nacht naar zondag is het helder en koelt het af naar 1 graden. Is niet te geloven, toch? Zondag is er een afwisseling van wolken en zon. Heel lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. We zitten in de koelere lucht, want bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind wordt het circa 23 graden. Maandag is er meer bewolking en maar weinig zon. De kans op een bui is er vooral in het noorden van het land. In Gelderland blijft het droog en bij een aantrekkende westenwind wordt het 22 graden. Dinsdag heeft de bewolking de overhand en valt er de dag door soms een beetje regen vanuit het noordwesten. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 22 graden. Woensdag valt er meer regen en ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer. Naast wolkenvelden schijnt de zon geregeld en ligt de temperatuur de meeste dagen tussen de 22 en 24 graden. Nou, dat zijn nogal wat veranderingen. Het zou mooi zijn als er eindelijk wat regen gaat vallen. We gaan nu naar Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond.

De schoolvakantie in het noorden is nakomend weekend afgelopen. Maar hier is het nog steeds vakantie in het midden van het land. Dus ben je op vakantie in eigen land of blijf je?

lekker thuis en ga je af en toe een dagje op uit, bezoek dan eens Kasteel Kannenburg op de Veluwe. De hele zomervakantie zijn er op de Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je gaan naar www.glk.nl/Kannenburg. En we gaan nu naar Zon en Maan van Stephanie Struik.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Long John Baldry met Walk Me Out in Morning Dew.

0: monumenten houden we niet alleen door ze te restaureren, maar vooral door hun verhalen te blijven vertellen. Dat is precies waar de Open Monumentendagen al 40 jaar aan bijdragen. In Apeldoorn gebeurt dat niet alleen met de openstellingen en rondleidingen, maar ook op een unieke manier. Tijdens het mysterie, monument, diner. En wat dat inhoudt, Mirjam Bos van Woods Projecten kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Wat kunnen we verwachten van dat diner?
1: Ja, nou, het is een drie-gangen diner dat tijdens het Open Monumenten weekend plus de vrijdag, dus drie avonden lang, wordt geserveerd in een van de deelnemende monumenten dat weekend. En het is niet, gaat niet alleen maar om eten, wat natuurlijk wel een belangrijk onderdeel is. Maar de verhalen van de locatie waar diner wordt gehouden spelen ook een rode draad gedurende de avond.
0: Oké, want het gaat dus om 11, 12 en 13 september, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en ik zag beelden dat het ook al bij het Achterom is gehouden bijvoorbeeld en bij de Wenumse Watermolen.
1: Ja,

0: Dat klopt. Ja, het is de afgelopen jaren zijn we echt al bij heel verschillende type monumenten geweest. Vorig jaar was het in het stadhuis van Apeldoorn. Maar inderdaad, het Achterom, het Theehuis van Berg en Bos, de Watermolen. We hebben echt al heel veel mooie locaties aangedaan. Het is elk jaar weer kijken wat de lijst van deelnemers welke mogelijkheden dat biedt om ja, ook de locatie om te bouwen tot een tijdelijk restaurant. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: Ja, want wat is het thema dit jaar?
0: Het algemene thema of het landelijke thema van de Open Monumentendagen is veerkrachtig erfgoed. Mm-hmm. En rondom dat thema gaat het heel erg over, ja, hoe zorgen we dat we monumenten bewaren voor de toekomst qua onderhoud, natuurlijk met alle impact van de klimaatveranderingen die we hebben. En ja, ook de ontwikkeling van steden waarin ja, waar het best een uitdaging is om monumenten te bewaren. En de monumenten die dus dit jaar deelnemen aan het weekend en ook het monument waar het diner zal plaatsvinden, dat heeft een, ja, in de geschiedenis een ontwikkeling doorgemaakt, wat eigenlijk ook de veerkracht laat zien van die plek. En ja, dat verhaal willen we graag wat verder gaan uitdiepen tijdens de avond.
1: Ja, en welke plek dat is, dat houden jullie geheim,
0: ja. Ja, dat is inderdaad het mystery aan dit diner. Dus je bestelt online je ticket. En op de dag van het diner, op de ochtend, ontvang je een mail waarin we de locatie bekendmaken. En we hopen dan ook dat iedereen die vrijdag en zaterdag al is geweest, dat ook nog even geheim houdt voor de laatste mensen, ja, die op zondag eten. Ja. En dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel gelukt.
1: Oké. Okay. Dus en hoeveel mensen, ja, kunnen daar per avond deelnemen?
0: Nou, zo'n circa 70 gasten per avond ontvangen we. En ja, de ticketverkoop is al gestart en we hebben elk jaar echt een heel trouw publiek aan gasten die terugkomen. En ja, veelal uit Apeldoorn, soms ook van daarbuiten. En die eigenlijk elke keer ook teruggeven, al dan niet al geweest of nieuw. Ja. Dat het op zo'n leuke manier is, dat het vaak plekken zijn die ze goed kennen, al geweest zijn of nog helemaal niet kennen. Maar ja, die de verhalen echt... het geeft ze weer een nieuwe blik op de plekken waar ze, ja, waar ze regelmatig komen. Of zeker, ja, natuurlijk zoals vorig jaar in zo'n stadhuis. Dat is een plek waar je, nou, vaak komt, al dan niet werkt zelfs. Waar ook mensen die daar gewoon werken. Ja, dan is het wel heel bijzonder als je daar op een andere manier de verhalen hoort.
1: En van hoe laat tot hoe laat is zo'n diner?
0: Het diner begint om 6:00. En wij sluiten af zo rond 22:30. En we hebben dus 3 gangen die we aan tafel serveren. En tussen de gangen door is er een programmering in 2 verschillende groepen, noemen we dat programma. En dat spiegelt zich dus na 1 van de gangen opnieuw. En dan ga je de ene keer op een soort, ja, een wandeling door of in de omgeving van het monument. En we werken ook samen met het Vertelgenootschap uit Apeldoorn. En zij zorgen voor de andere invulling en hebben een heel mooi verhaal rondom die locatie, wat zij gaan vertellen daar. Ja,
1: ja, want het Vertelgenootschap, dat is ook altijd zo leuk op die Open Monumentendagen. Ja. Waar ze dan ook maar staan. Dat zijn verhalen waar je nog nooit eerder mee in aanraking bent gekomen.
0: Nee, ik vind het elk jaar echt... En zo knap om ook er zelf af en toe even naar te luisteren. Want het zijn fictieve verhalen, maar wel met elementen die wel waar gebeurd zijn. Of plekken die ze benoemen. Dus het is heel mooi hoe zij historie verbinden met gewoon ook een heel mooi verhaal om naar te luisteren. Dus het is altijd erg leuk dat zij hier aan willen bijdragen ook. Ja. Want ze hebben al een druk weekend. En hiermee is hun programmering best wel gevuld. Ja.
1: En hoeveel kost het om aan het diner mee te doen?
0: Nou, een entreekaart kost €65. En dat is dus inclusief de 3 gangen, de drankjes die we serveren en dus ook het programma daaromheen.
1: Nou, ja, dat is een hele mooie avondvulling natuurlijk.
0: Ja.
1: En waar kun je tickets bestellen?
0: Nou, we hebben een webshop waar tickets aan worden geboden. Dat is een beetje een lange URL om hier te noemen. Het meest slimme is om even op social media te kijken bij Mystery Monument Diner, zowel op Facebook of Instagram. En ook Open Monumentendagen Apeldoorn heeft het ook op hun website en in hun programmaboekje.

0: ook staan.
1: Ja.
0: En die programmaboekjes zijn ook vanaf, misschien nu al wel, of vanaf zeer binnenkort ook verkrijgbaar. Dus daar staat ook een linkje in naar.

we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van vrijdag de 14e augustus. Frans Lubbers, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift om dan te luisteren naar het volgende nummer dat hij heeft uitgezocht. En dat is Work From Home, Fifth Harmony featuring Ty Dolla Sign. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinée van deze vrijdag de 14e augustus. Fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name op deze matinée. Frans Lubbers is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Aanstaande zondagmiddag treedt Guus Essers samen met gitarist Mark van Maurik op in de Grote Kerk in het kader van Open Kerk, dat gehouden wordt op zaterdag en zondag tot en met 12 september. Harry Nijhoff is een van de zangers van Schola Gregoria Isala. Ze treden op zondag 16 augustus in het Boshuis in Klarenbeek op met een Maria Vesper. Hij doet uit de doeken wat hun optreden behelst. En we gaan nu naar vakantie van Babette van Veen.

Ja, je kunt nog hele andere vakanties hebben dan een zomervakantie. Hè? Je kunt ook bij de open haard zitten en aan de wintersportvakantie doen. Museum De Waag, het Stadsmuseum van Deventer en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Crazy Little Thing Called Love van Queen.

0: Het is natuurlijk heerlijk om met deze tropische temperaturen verkoeling te zoeken in een kerk. En dat is helemaal mooi als je naar de grote kerk kunt gaan, waar op zaterdag en zondagmiddag live optredens zijn. Guus Essers, wat kun je ons er meer over vertellen?
1: Nou, Tineke, eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: Want de grote kerk die heeft elke zomer de traditie van het muziekpodium, het open podium.
0: Ja.
1: En dat betekent dit jaar dat vanaf 1 augustus tot aan, moet ik even nadenken, 12 september,
0: ja,
1: dat er elke zaterdag en elke zondag, dat er behalve dan de expositie van Gaby Bovenlander, dus schilderijen, dat er steeds muziek is. En elke zaterdag en zondag weer een andere bijdrage. Dus, en het zijn veel mensen uit Apeldoorn en omgeving die daar hun programma gaan doen tussen 2 uur 's middags en 4 uur 's middags. En dat is morgen ook weer het geval. En zondag is het ook weer het geval.
0: Ja, en ik heb begrepen dat jij het organiseert en de contacten hebt gelegd met alle optredens?
1: Nou, mede, zeg maar. Dat zou iets onderscheiden zijn. Maar ik zit al een jaar of 6, 7 in de muziekcommissie van de Muziekzomer Grote Kerk. En het is gewoon hartstikke leuk om steeds te kijken wie we bereid kunnen vinden om een van de optredens te gaan doen. En ik speel zelf ook nog een keertje mee. En dat betekent eigenlijk dat Apeldoorn kan spelen in de Grote Kerk. Maar het leukste is dat je ook komt kijken natuurlijk. Dat is helder.
0: Ja. Ja, ik ben inderdaad afgelopen zondag ben ik naar Gert en Gerje geweest.
1: Oh, heel leuk. Ja, ja, leuk.
0: Ja, was heel leuk. Ook met viool en gitaar erbij. Dus dat was ook ontzettend leuk. En Aad van der Waal is al afgelopen maandag bij mij in de studio geweest om wat gedichten te horen brengen die morgen met Peter Jan de Wilder met Beatles muziek gaat voordragen. Dus,
1: ja, leuk. Ja. Leuk.
0: Geweldig, ja. Maar ook, je hebt ook een draaiorgel.
1: Ja, klopt. Ja, op 23 augustus, dan is er van 2 tot 4, is de Apeldoornse orgelman Robin Hendricks weer aanwezig met zijn orgel. En dat doet hij eigenlijk elk jaar. En vandaar, of de 23e is hij te gast met 2 draaiorgels zelfs.
0: Zo.
1: Een kleine en een grote. En wat het mooiste is, is dan dat het en de grote kerk, het orgel van de grote kerk moet ik zeggen, en het draaiorgel gelijktijdig te horen zijn. Dus die gaan met elkaar meespelen.
0: Oh, wat
1: dat
0: geweldig.
1: Is ontzettend leuk. Ontzettend leuk, ja.
0: En waar krijg je dan die draaiorgels naar binnen?
1: Die komen naar binnen. Er is maar 1 ingang waar dat lukt. En dat is de nieuwe ingang aan de zijkant.
0: Okay.
1: Daar is een kleine vleugel bijgebouwd. Maar dat heb je ook gezien afgelopen zondag. En daarin is een verharde vloer.
0: Ah.
1: En dan komt hij binnen in de oude gedeelte van de kerk. En daar wordt dan een plaat neergelegd die ze ook gebruiken in de bouw voor draglines en vrachtwagens.
0: Zo.
1: En die vloer en die plank, zeg maar, die plaat, die houdt dan, die kan dan het gewicht van de draaiorgel kan die aan. Want anders zakt hij door de vloer heen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Jeetje, dus wat een organisatie.
1: Ja, het is heel spectaculair. Heel spectaculair. En misschien is het ook wel leuk om nog even te vermelden dat op 22 augustus, dat dan van 2 tot 4, dat dan de Faber en Van Lid band, zeg maar het jongste bluesbandje van Nederland, dat die dan weer in de Grote Kerk gaan spelen.

0: met Neon van Lid, Dries Faber en Bram Kolderhof. En dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. En dat vond ik zo leuk dat ik heb gevraagd of ze dat dit jaar weer zouden willen doen. En nou, daar moesten ze natuurlijk even over nadenken. Overleggen met hun platenmaatschappij. En even naar Londen bellen. Nou ja, je weet hoe dat gaat tegenwoordig.
1: Zijn ze al zover, echt?
0: Nou, voor 13-jarigen. Nee, dit is een beetje overdreven natuurlijk. Ja. Maar ze zijn wel heel hard aan de weg aan het timmeren. Ja. Het is heel spectaculair. Het is heel erg leuk. Maar goed, die komen dus de 22e weer.
1: Kijk, ja, en ik heb begrepen dat je morgen, of zondag dan, met Mark van Maurik op de gitaar. Maar dat wordt jazzmuziek. En ik heb Mark, heb ik 2 weken geleden bij live horen optreden. En dan is hij toch echt bluesmuzikant.
0: Ja, klopt. Ja, Mark en ik, wij spelen eigenlijk al een aantal jaren, 1 keer per jaar zomers in de Grote Kerk met een hele grote vleugel en met Mark op een jazzgitaar. En dan spelen we eigenlijk min of meer geïmproviseerd nummers van Led Zeppelin en bluesnummers en vooral ook jazznummers natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat is ontzettend leuk met z'n tweeën. Mark is natuurlijk gewoon virtuoos, een fantastische gitarist. Dus het is een eer om met hem te spelen. En we doen dan jazz, funk, fusion en van alles nog wat. Maar wel in combinatie gitaar en piano. Ja, vleugel liever gezegd. Ja. Ja. Dus het wordt heel leuk. Daar verheug ik me alweer op. Ja. Het is een mooi optreden.
1: Nou wist ik al op welk tijdstip het was afgelopen zondag. Maar misschien is het toch fijn dat je voor de luisteraars ook nog even duidelijk maakt.
0: Ja, het is steeds op zaterdag en zondag van 2:00 middags tot 4:00 middags.
1: En ik heb begrepen dat de kerk dan ook al een uurtje van tevoren open is, hè?
0: Ja, vanaf 1300 uur kan iedereen erin. En het is ook de bedoeling dat niet iedereen gewoon blijft stilzitten tijdens het spelen. Maar dat je ook gaat rondlopen als je dat zou willen. Omdat het een hele mooie expositie is. Met hele mooie schilderijen. En dat kan dan gelijkertijd eigenlijk. En die expositie is eigenlijk al te bekijken vanaf 1:00 middags.
1: Ja, en dan is er ook nog een boeket van de toekomst.
0: Ja, klopt. Want de bloemist aan de Koninginnenlaan, Wim van Münster, mm-hmm. die verzorgt elk jaar in de tijd van het Open Podium boeketten. En die heeft nu samen met een school, welke school ben ik even kijken of ik dat kan vinden.
1: Veluws College Wouter Bos, Technasium.
0: Oh. Ja, precies. Die hebben samen onder leiding van Wim hebben ze gekeken of ze een boeket van de toekomst zouden kunnen maken. En die hebben op allerlei manieren hebben die boeketten samengesteld. En die zijn ook, die worden ook getoond. Die staan achter de kansel. En dat is spectaculair om dat te zien. Het is ontzettend leuk.
1: Nou, voor heel veel mensen echt een prachtige uitnodiging om die kant uit te gaan. Vrij entree, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, klopt. En je kunt koffie en thee kun je daar krijgen en limonade. Nou. Tegen een vrijwillige vergoeding. En, ja. Dus dat betekent dat je daar een hele mooie middag kunt hebben. En wat jij zo straks zei bij de introductie, het is natuurlijk heel mooi om dan, als het echt bloedheet is, om lekker af te koelen in de Grote Kerk. Want die zeker. Blijft altijd lekker koel.
1: Absoluut. Dat Frans die heeft even gezocht of hij wat gitaarmuziek van Mark kon vinden. Maar dat is natuurlijk dan wel van een bluesoptreden. En bluesoptreden in het bluescafé. Daar gaan we een aantal minuten van draaien. Heel veel succes verder. Je hebt een prachtig programma samengesteld. En nou, heel veel succes aanstaande zondag dan ook samen met Mark.
0: Ja, leuk. Hartelijk bedankt. Ja. En leuk om even met je hierover te spreken.
1: Ja, dus, dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Dankjewel, Guus Essers. En we gaan nu naar Mark.

Ja, we zaten dus midden in een muzikaal optreden van Mark van Maurik en zijn band bij het Bluescafé in 2024. Heel iets anders. We zitten nu natuurlijk midden in de zomer, maar veel mensen zullen zich ongetwijfeld verheugen op de start van een nieuw theaterseizoen dat op zaterdag 12 september aftrapt met een eigentijdse en ook swingende editie van het Jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orfhuis.nl/generations. En we gaan nu naar All In My Head, Fifth Harmony featuring Fatty Wap.

Op zaterdag 15 augustus herdenken de Oorlogsgravenstichting, Stichting Indisch Erfgoed en de gemeente Apeldoorn en Voorst het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. De herdenking vindt plaats op Nationaal Ereveld Loenen, Groenendaalseweg 64. Bij het monument De Zeven Kruisen worden de 25.000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende onafhankelijkheidsoorlog in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië herdacht. Dit monument symboliseert de zeven erevelden in Indonesië waar deze slachtoffers zijn begraven. Tijdens de kranslegging wordt de Melati-krans gelegd. Inloop en welkom is vanaf 10:30 met koffie of thee met spekkoek in het herdenkings- en educatiecentrum. De herdenking bij het monument De Zeven Kruisen is van 11:30 tot 10:30. Bezoekers mogen zelf een zonnebloem meebrengen om bij de kruisen neer te leggen. De herdenking is vrij toegankelijk, maar aanmelden is gewenst via oorlogsgravenstichting.nl. Heartache Tonight van de Eagles.

Het is natuurlijk fantastisch dat het Cinemajestic Open Lucht Filmfestival toch door kan gaan. En dat is van 14 tot en met zaterdag 22 augustus... in de bosweide van het Stadspark Berg en Bos. Maar natuurlijk is het ook heel mooi dat je de bioscoop in de wijken krijgt. De bioscoop komt naar jou toe. Deze zomer trekt Gigant met een groot opblaasbaar filmscherm 4 parken in Apeldoorn in. Voor 8 gratis filmavonden onder de open hemel. Gewoon buiten, in de eigen buurt. Neem je eigen picknickkleed of stoel mee. Installeer je comfortabel en geniet. Er zijn snacks te koop van lokale ondernemers uit de wijk. En voor de viervoeters zijn er gratis hondensnacks. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. 14 en 15 augustus, de 15e is dus... 14 en 15, dat is vandaag en morgen. Is het programma in het Mainpark. 28 en 29 augustus Matenpark. 4 en 5 september Sprengenpark. 11 en 12 september Zuiderpark. Per park draai je andere films. Zie gigant.nl/buurtbios voor het volledige programma. En wij gaan nu naar Anything van Ghost Blaster.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

Harry Nijhoff is een van de zangers van Schola Gregoriana Isala. En hij gaat meer aan ons vertellen over het concert dat ze aanstaande zondag gaan geven in het Boshuis. Welkom. Oh. Oké. Hadden we elkaar even verkeerd begrepen. Ik dacht dat meneer Nijhoff... Hij is nu ondertussen weer eventjes verdwenen. Dus Frans gaat een muziekje opzetten.

0: Nijhoff, een van de zangers van Schola Gregoriana Isala, aan de lijn te krijgen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is gelukt, ja.
0: Ja, het is gelukt. Helemaal mooi. Wat kunt u vertellen over uw koor?
1: Oh, best veel, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Wij zijn een onafhankelijk Gregoriaans koor. En onafhankelijk in de zin van dat we niet aan een kerk gebonden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft voor ons als voordeel dat we eigenlijk niet specifiek in een kerkelijke dienst hoeven te zingen. Maar dat we zelf iets in elkaar kunnen zetten. Bijvoorbeeld een vesperdienst, zoals we dit weekend gaan doen.
0: Ja.
1: Maar ook allerlei andere diensten kunnen verzorgen. Zonder daarbij dus aan een kerk verbonden te zijn. Wij zingen uiteraard wel graag in een kerk.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn natuurlijk bij uitstek de gebouwen voor de Gregoriaanse klanken. En wij zingen het Gregoriaans graag, omdat wij van mening zijn dat we die prachtige Gregoriaanse gezangen, die klanken, willen bewaren als een soort cultureel erfgoed. Want in de kerken, in de diensten, wordt het eigenlijk niet zo heel veel meer gezongen. Er is natuurlijk

0: de laatste decennia nogal het een en ander veranderd op dat gebied.
1: Ja.
0: Het zal u niet ontgaan zijn. En wij hebben een jaar of 7, 8 geleden het idee opgepakt van, goh, het is toch jammer dat met het verdwijnen van de publieke belangstelling voor met name dan in dit geval het katholieke geloof, ook die prachtige Gregoriaanse klanken verdwijnen.
1: Ja.
0: En dat is gelukt. We hebben een koor van op dit moment 10 zangers. Die komen 1 keer per 2 weken samen om te repeteren. Dat doen we op maandagavond in Klarebeek. Dat is eigenlijk onze thuisbasis.
1: Ja.
0: Want onze zangers komen uit werkelijk de hele IJsselstreek. Dat loopt van Apeldoorn, Lieren, Twello, Doesburg, Arnhem, Velp. Dus best wel verspreid. En we komen dan samen in het boshuis in Klarebeek, het voormalige Rooms-Katholieke kerk. En daar repeteren we.
1: En was u zelf en de andere mannen ook al van jongs af aan geïnteresseerd in Gregoriaanse muziek?
0: Nou, als ik praat voor mezelf in ieder geval wel. Ik heb op, dacht ik, 17, 18-jarige leeftijd ook al eens in een Gregoriaans koor gezongen. Maar toen eigenlijk nog veel meer in eucharistische diensten, eucharistievieringen. En dat is natuurlijk toch van een iets andere orde als wat we nu doen.
1: Ja.
0: Bijna alle overige zangers hebben ook zeker een Gregoriaanse achtergrond. Zingen sommigen ook hiernaast ook nog in een kerkelijke Gregoriaanse koren.
1: Mm-hmm.
0: Dus hebben eigenlijk allemaal meer dan voldoende belangstelling om dit uit te dragen.
1: Ja. En dan gaat het dus zondag 16 augustus, dat is aanstaande zondag om 5 uur... gaat u een Maria-vesper opvoeren. En wat is een Maria-vesper?
0: Een van de kerkelijke feestdagen valt op 15 augustus. Dat is Maria Hemelvaart. En ter ere van die feestdag zingen wij een Maria-Vesperdienst. En een Vesper is eigenlijk een onderdeel van de getijdengebeden vanuit het vroegere kloosterleven.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk een avondgebed. Een avondgebed in de zin van wat lezingen, wat overwegingen, maar vooral ook afgewisseld met Gregoriaanse gezangen. En dat zetten wij dan zelf vaak in elkaar, weliswaar volgens de kerkelijke regelgevingen daarin.
1: Ja.
0: Maar toch hebben wij op deze manier de vrijheid en de mogelijkheid om de liederen die we graag zingen zelf in te vullen waarvan wij denken, nou, dit spreekt het publiek ook aan. Dit spreekt met name natuurlijk de oud-katholieken erg aan. En op die manier zetten wij dus samen met een voorgangster, in dit geval, zetten wij zo'n dienst in elkaar.
1: Ja.
0: En die is dan in dit geval specifiek gericht op het kerkelijke feest Maria Hemelvaart. En ook de liederkeuze, de gezangenkeuze, is dus afgestemd op dit feest.
1: Nou, dat is heel mooi dat u dat inderdaad zo voorbereid hebt en ook graag gaat opvoeren. En dan met het dat het vooraf gegaan wordt met iemand die mevrouw Rita Vermeldvoort, zie ik.
0: Rita Vermeldvoort, ja. Dat is onze voorganger zondag.
1: Ja.
0: Zij is een parochieel medewerker. En ook heel erg ecumenisch en zeer gedreven vrouw, ook op het gebied van Maria-vieringen. En we zijn erg blij dat zij ons wil ondersteunen in deze viering.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dan wordt het een heel mooi geheel. Is er een toegangsprijs voor uw Vesper?
0: Nee, de toegang is gratis. Wij hopen daardoor eigenlijk toch ook de drempel zo laag mogelijk te houden.

0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, nou, als je 10 euro moet betalen, dan laat het maar zitten.
1: Ja.
0: Daarom houden wij de toegang eigenlijk gratis.

0: zeg maar van 5 tot 6.
1: Oké.
0: Okay. Om 6 uur staat iedereen meestal wel weer buiten.
1: Ja. Nou, heel fijn dat u in de uitzending er wat meer over hebt verteld. Over de Maria Vesper in het Boshuis. En ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen aanstaande zondag.
0: Dat hopen wij ook. Het weer kan eigenlijk niet verkeerd zijn. Als het zo warm is als vandaag, dan zou ik zeggen... mensen, kom naar een zeer koele kerk. En geniet van onze meditatieve gezangen. En als het regent, dan is het ook een mooie schuilplek.
1: Zeker.
0: Dus alle weersomstandigheden zijn goed.
1: Nou, helemaal duidelijk. Dank u wel, Harry Nijhoff van het Schola Gregoriana Isala. En heel veel succes en ook heel mooie beleving aanstaande zondagmiddag.
0: Heel graag gedaan. Dank u wel voor uw tijd.
1: We gaan naar Do or Die. Van... Nee, er wordt geschud. Ik zit Cruel Summer. Ook niet. Frans zet wel wat op. Ah, we gaan nog iets. Ja, hadden we inderdaad afgesproken. Iets Gregoriaans luisteren. Ja.

We hebben dus naar Gregoriaanse muziek geluisterd in verband met de Maria Vesper van Schola Gregoria Isala. En ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van de matinée van deze vrijdag de 14e augustus. Heel fijn dat u er weer bij was, luisteraars. Frans Lubbers, dankjewel voor de muziek en de techniek. En de redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zo.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 3:45 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialisering.

regeringsplan rond het WK. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd. Geraadpleegd.

of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Veel nieuw werk is er.

deze week weer verschenen. Niet allemaal even goed, maar dat zullen we merken. We gaan het aan de tand voelen samen met jou. Komen we er denk ik toch wel uit wat goed is, wat minder goed is en wat een herkansing mag hebben, ook dat nog. We beginnen in de States, dame van achter in de 60. Ze heet Geneva Magnus. Moet een cd zo nu en dan uitbrengen in eigen beheer, want anders krijg je geen optredens. Zo werkt dat je vaak zeer zeker ook in de States. Slipped, Tripped and Fell in Love heet die cd van Geneva, die trouwens een prima stem heeft. Ga luisteren naar de titelsong. Slipped, Tripped and Fell in Love.

Een unieke stem. En niet alleen een unieke stem, ook een unieke sound, vind ik. Over wie hebben we het? Nou, dat weet je waarschijnlijk zelf al wel. Billy F. Gibbons. Hanging on a Cliff. En dat wordt een all-star compilation album, zoals hij het zelf noemt. Met heel veel muziek rond Chicago. Veel gasten doen er dus mee. John Primer, Don... Zeg ik dat goed? Ja, John Primer, Doyle Breblin de second, Kim Wilson en de Fabulous Thunderbirds, Even Neville doet mee, Keith Richards en Ronnie Wood. Ja, dan heb je ook wel een pracht van een verzameling artiesten bij elkaar weten te sprokkelen, toch? Heel mooi, en dat gaan we wederom natuurlijk volgen. Hier bij Black & Blues, en hopelijk jij met me. Dan naar de Blues Rock van Ben Paul. Hij is terug met Post-Midnight Behavior, waar je toch het leven wat overdenkt op zijn manier. No Shankend Changes.

0: Ze vinden zelf dat ze de bluesrock opnieuw hebben uitgevonden. Nou, dat is misschien te veel eer. De new age of... ja, bluesrock zeggen ze dan. Nou, vooruit. Oké. Okay. Ze heten Bring Your Own Beer en komen uit Germany. Ja, en hebben opgenomen in, schrik niet, de Abbey Road Studios. Dat is al een bijzondere combinatie. Het nummer heet I'm Good. Het album, dat heet Out of Style. En de band, nogmaals, Bring Your Own Beer. Ja, ik probeer het altijd zoveel mogelijk toch maar even te noemen. Want je weet het wel, ik publiceer nooit playlistjes. Want ik vind dat je radio gewoon moet luisteren. Zonder allerlei bijkomstigheden.
1: De CD van de week.

0: Black and Blues, album review.
1: Een prima album van de week. Ja, anders hadden we hem natuurlijk ook niet gekozen. Ja, wie zijn we? Nou, dat zijn de luisteraars en ik. Want ik doe altijd veel met suggesties. Dat mogen duidelijk zijn. Bywater Call uit Canada. Een mooie band met maar liefst 6 heren en 1 dame... die weten hoe ze een publiek helemaal wild weten te krijgen. En ja, dan hoort daar natuurlijk een cd bij. Broken Souvenirs heet hij. Je draaide net samen met mij. Luister je naar de muziek die heette No One Else. En zoals altijd nog 1 track erbij. Want het is niet voor niets cd van de week. Ze gaan Europa door, gaan toeren. En dat doen ze met een flinke stapel songs die ze bij zich hebben. Waaronder dus 11 spiksplinten nieuwe die op dit album staat. Dat Broken Souvenirs heet. Dit is Hold Me Down.

0: Nee hoor, het wordt echt geen kookprogramma. Nee, zijn we niet van plan. Maar het is wel een leuke song. Afkomstig van E.G. Kite. Zo heet deze dame uit de States. Die al meer dan 21 awards in de wacht heeft weten te slepen. Get Out of My Kitchen draaide ik daarvan. Dan nog een bijzondere track. Dan nog een bijzondere track die afkomstig is van de Rolling Stones. Ja, van hun laatste cd, dat Foreign Tongues. Het werd ooit gespeeld door Chuck Berry in de jaren 50. De Stones hebben het opnieuw ingezongen en dat doen ze heel goed. Beautiful, Delilah.
1: 2 3 4

zeer aanstekelijk, mag ik wel zeggen, uit Hamburg. Je weet wel, de Hansestad. Totaal andere grootheid dan natuurlijk de band ervoor. Maar niet minder leuk. Chill Cat heette ze. Het album Bad Company. Daarvan draaide ik de titeltrack. En zo je wil, laat het maar weten. Volgende keer nog eentje erbij. Zo kan het natuurlijk ook hier bij Black & Blues. De volgende man heb ik de afgelopen 3 weken al eens wat van laten horen. En met heel veel enthousiasme. Ik denk dat het een cd van de week moet gaan worden. Maar ik wil hem heel erg, heel vaak toch wel voorstellen en promoten. Vrienden Geroy en Senta aan hoor, maar ik vind het gewoon leuk. 17 jaar is hij, Jake Sobiech. Wat een geweldig artiest wordt dat, is dat eigenlijk, moet ik zeggen. Jake Sobiech met Temperature is Rising.

Brian Blue Ras Newman, zo heet hij. En het album Ras of Blues. En hij speelt gitaar, en het is een klassieker, en zingt er zelf bij. De zang vind ik wat minder, het gitaarwerk, ja, dat is prima. Maar ja, probeer maar eens beide, alle twee goed voor elkaar te krijgen in één persoon. Valt niet altijd mee, ik weet het. En we gaan snel door met Black and Blues, met Dark Davy en Bad. Viermansformatie, Sinking Into...

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Kort samengevat. Ja, het zit erop voor vandaag. Ja, dat is wel heel kort door de bochten natuurlijk. Fijn dat je luisterde. Er waren songs bij die bij mij heel veel teweeg brachten. En ook een aantal wat minder. Zo zal het bij jou ook zijn gegaan, denk ik. Laat me eens weten wat beklijft en wat minder is. @ Wim Velderman op de socials vind je me vast en zeker ergens wel. Ik weet het nooit precies. Ik zal het heel eerlijk vertellen. Mis je de keer de uitzending? Nou, uitzending gemist. Typ maar rustig in je zoekmachine Black and Blues. En ja, dan vind je ze wel, hoor. Bij gemist. Snel door met de laatste van vandaag. Nick Andrea heet hij. Nick Andrea was in de 80 jaren een man die heel glad produceerde en speelde. En tegenwoordig wat rauwer omgaat met de blues. Debrian Delusius heet het album en daarvan White Wedding. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.